0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

We're the Ladies of Soul. En Kenny Dulver bewees daarin dat ze niet alleen kon saxofoon spelen, maar ook kon zingen. Jawel, op een project opgezet door Treintje Oosterhuis. Wat met een fantastische band en een hele goede line-up en zangeressen. Mooi materiaal, een swingende avond beloofde voor iedereen. The Ladies of Soul. En we hoorden de Girl Group Medley. Welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman en ik deed het plaatje voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Soms is oud is nieuw en soms is nieuw is oud. Ja, een soort moment van tijdmachine. Soms denk ik mezelf, ik lijk wel een beetje Doctor Who. Maar goed, hou ik wel natuurlijk. Haar muziek draaien van Laura Branigan. Zo'n is die triest overleden, 52 jaar, leefde aan een hersenbloeding. Hier is ze met Gloria uit 1982.

Laura Branigan en Gloria uit 1982. Lekkere plaatsen toch? Goede zangeres, goede stem. Maar ja, helaas, heel erg jong overleden eigenlijk. Muziek van Bouke.

Drie best wel energieke platen op een rijtje. Gloria, Fire Down Below van Bauke en Elvis Presley met Burning Love. Maar we doen nog eentje extra met Marlies en Ilone. Daarna laten we de rust even terugkeren. Hier is Lady Marmalade.

0: van Ilone hebben we niet heel veel meer gehoord, maar Maria Catharina blaast nog steeds de plafonds uit de zalen. Ja, zeker. Lady Marmalade.
1: Woehoe!
0: Tegelijkertijd deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
2: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.
3: And even if you say goodbye.

Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman. We gaan drie platen met Judy Tsouk gaan we draaien. Wij een reis maken door de tijd. En juist was die eerste reis met Pink Floyd en Judy Tsouk. Brief with me till dawn. Het is Grand Slam featuring Judy Tsouk. The Captain of Her Heart.

De Captain of Her Heart met Judy Tsouk voor de Project Grand Slam. Muziek van Judy Tsouk, maar nu is het helemaal zij alleen. Met officieel muziek van, hoe heet die meneer ook alweer? Uit de jaren 70 en 60 kwam hij zelfs, meneer van de Zombies. Colin Blundstone, dat was de naam. En ook zij gelooft niet meer in wonderen. I don't believe in miracles.

I don't believe in miracles van Judy Tsouk. En anno tegenwoordig houdt Judy Tsouk zich veel bezig met de muziek van Harriet, waar ze samen nummers schrijven voor Harriet. En een van die nummers is deze, First and Last.

The First and Last. Hoorde Harriet met een compositie van Harriet samen met Judy Tsouk. Volgens het lijstje is nu tijd geworden voor een jaar en 70 plaat. Maar ik draai heel weinig nieuw, merk ik nu. Dus we gaan gewoon het combineren. Terug naar het jaar 1976. Shake bracht toen deze plaat. Tu je t'aime.

Honey D hoorden wij met Tu Sais Je T'aime uit 2000. Dat was het ook 16, dat meen ik dat was. Muziek van Mama's Kitchen. Het is magisch. En daarom heet het dan ook Magical.

Mama's Kitchen en Magical. Prachtige mooie plaat van deze dames uit Scandinavië en Groningen. Ja, wat ze in één, hè? Tegenwoordig overal muziek maken. Wel toch? On My Way. Ga ik zo meteen zijn, want dan moet ik plaats maken voor de volgende collega die een uur muziek voor je gaat maken. Dit is Siesto.

Nog een hele prettige dag toegewenst en graag tot de volgende Cindy. Hoi hoi. Oeh, voor ik het vergeet, dit is Liane Evers en Infinity Life. En Liane is de dame op de saxofoon.

0: Dex kwijt.
1: Jawel.
0: Leuk. Leuk dat je er weer bij bent bij een nieuw uur Dekker Radio. En de Cats beten het spits af met Be My Day. Weet je hoe oud? Uit 1974.
2: Met de muziek van de jaren 80.
0: Nou, dan schuiven we eventjes een paar jaartjes op. Kan mij het schelen. 1980 om precies te zijn zelfs. Earth, Wind and Fire. Dit Amerikaanse gezelschap heeft heel wat hits gescoord. Dit is er eentje van. You.

0: lekkere muziek, hè? Hey! Huey Lewis and the News. Ja, ik ga swingen in de studio. Ik kan het ook niet helpen. Her love is killing me. Oh, wow. Even bijkomen, hoor. Mooi gezelschap dit. Tol Hansen, kennen we die nog? Over Big City. Ik was overigens net in de Big City, waar ik ooit geboren ben, in Amsterdam. En ik weet de weg er niet meer. Het is verschrikkelijk. Ik voelde me helemaal verloren.
1: Ach, hoe snel toch gaat de tijd? Amsterdam, eens wel gelegen, is geweldig uitgebreid. Tot een bruisend metropool, met een gaatje in zijn zool. Alle volkeren der landen zijn er momenteel voorhanden. Kijk, daar zit een groepje Turken aan een waterpijp te lurken. Ach, met Ali uit Kuwait, missen vrouw en missen geit.

veegt de straat. Nieuwe zeden, nieuwe tijden, zelfs het vuilnis is gescheiden. En de tram komt aangeswabberd, door een kleuter volgekladderd. Of wie gierend door de straat, naar een kinderfeestje gaat. Ome Jan die is gestrand, met een wielklem op zijn band. Een agent die doende is,

Waar je broodjes kaas kon halen, eet je nou in alle talen. Shawarma, lumpia, saté, een patatje horror mee. Zeker zeer consumentabel, zo begon dat ook in Babel. Bolle Jan jokt op de stoep, sla om door de hondenpoep. Hij is eindelijk gaan lijnen, ziet zijn buikje graag verdwijnen. Buurman uit Afghanistan, lijnt alleen met Ramadan.

0: forever pretty.
1: Big City. Big City. Music Radio. Decca Radio.

Kabaal Radio Dekker, meldt zich. Met Harry Styles. Ik heb niet zoveel met die man, maar ja, ik draai het ook niet voor mezelf, hè. Ja. Adore you. Oké, dankjewel. Oké. Dit vind ik een leuke dame. Lily Allen heet ze. En ze moet lachen. Smile. Oh ja, mocht je het zijn vergeten, je luistert naar dit uur Dekker Radio.

apart nummer, hè? Erik Basie met In Bikini. Nou, ik heb het niet helemaal kunnen volgen, maar ja, een grappig nummer. Ja. Oké, we gaan eens eventjes naar de Beatles luisteren. Ken je die nog? Van lang geleden. The Fool on the Hill.

Steven Stills als eerste na het half uur en Love the One You're With. Dadelijk Hazel en de Thief. I want to own a farm with you. Apart, hè? Maar dit is Stephanie Mill eerst met Teddy Pendergrass. En die hebben twee harten. Two hearts.

0: Grappig, hè?
1: Hazel and the Thief, I want to own a farm with you. Nou, ik zou zeggen, ga je gang. Gaan wij inmiddels stiekem dansen. Zullen we dat doen? Snelle en bento hoor je. Deze is van verleden jaar.
2: Ik stop bij

Ja, dat blijft een mooie taal, hè? Italiaans bedoel ik. Eros Ramazzotti, ma che bello questo amore. Jawel. We gaan er bijna uit, want ik heb de laatste klaarstaan voor je. En die is afkomstig van een gezelschap dat we wel kennen. Weet je hoe ze heten? De Rolling Stones. En die wachten op een vriend, hoor maar. Jawel. En die vriend, dat ben ik. Ik ben weer snel terug. Zullen we dat afspreken? Bye bye, toedeloe. Dag. Je mag dansen op deze manier. Doe maar.

Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio. De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Free Music Radio.

freemusicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact

We openen het programma Bond voor vandaag, deze 1985. Silver Pozzoli, Step by Step, een wat minder bekende plaat worden, maar eigenlijk nooit meer. Daarom leuk om hem weer eens een keer hier in het programma Bond te draaien. Ik ben Jan Berg, draai voor u het komende uur ook de hedendaagse muziek van Olivia Rodrigo. Dit is Drop Dead, dat gaan we maar niet doen.

0: Drop Dead. Drop Dead, Olivia Rodrigo, hedendaagse muziek hier in het programma. Even een klein storingje in het plaatje, u heeft dat gehoord. Hè? Ja, was niet de bedoeling, maar soms overkomt je dat. Hè? We gaan door met muziek uit een lang vervlogen verleden.
1: Oude meuk!
0: Zeggen we daar ook wel tegen. 1967, The Monkees en Pleasant Valley Sunday.

0: Muziek van The Monkees terug in 1967, de Pleasant Valley Sunday, hoorden we hier voorbij komen.
1: Met Jan Berg maak je het bont, altijd wat anders.
0: Panic at the Disco uit 2006.

0: even een walsje op het eind van het nummer. Hè? Panic at the Disco, terug uit het jaar 2006. But it's better if you do, de titel van het ding.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Nou, 2015 met Dotan. Let the river in.

0: Dat was Lef en de nieuwe plaat. Vooruit, de titel van de plaat.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Jazeker, in de bonte muziekverzameling gaan we naar het jaar 993. Met deze van The Pet Shop Boys. Dit is Go West.

0: De muziek van de jaren 90, het is het jaar 1993. De muziek van de Pet Shop Boys, Go West. En dat was de titel van het nummer. U luistert nog steeds naar de Bonte Muziekverzameling, programma Bont. En kijk op de klok, we moeten langzaam richting het half uur, zie ik.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, gaan we doen met muziek uit de jaren 70. Het gekke plaatje van de Pipkins hebben we hier zo, uit 1970. Een nummer wat gedeeld is. Gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, that thing.
3: That's right, I'm sad and blue. Cause I can't do the boogaloo. I'm lost,

0: Een typisch voorbeeld van de disco-muziek uit de jaren 80, deze uit 1982. Deodato, de naam van de band. Happy Hour, ja, een feestje vieren, dat kunnen ze wel in ieder geval. Fijn dat u er nog steeds bij bent in de bonte muziekverzameling. In Nederlandstalige muziek, hedendaagse Nederlandstalige muziek. Lil Kleine, Samuel Welton en de Amerikaanse...
1: Dit is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen.
0: De Amsterdamse zomer.

0: nou niet gek.
1: Ja, maak me nou niet gek. Lil Kleine en Samuel Welten en de Amsterdamse zomer. En gek moeten we ons zeker niet laten maken, zou ik zo zeggen. We gaan weer terug in de tijd.
2: Jan Berg.
3: Met de muziek van de jaren 60.
1: 1965. Dit zijn Pieter en Gordon.

0: De muziek van het jaar 1965, Peter and Gordon, True Love Ways.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar 2001 met de Prefab Sprout, Wildcard in the Pack.
2: When she

0: Altijd naar zijn zin, Bernie, nog steeds. Es verano otra vez. Het is weer zomer, feestmuziek.
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorse gezelligheid.
0: Ja, gezellig is dan ook, hè. 2021 muziek van Stromae.

De muziek van Stromae. 2021 plaatje Santé was de titel van de plaat. En bracht ons dan wel weer op het puntenprogramma dat we afscheid van u gaan nemen. Dit was dan weer een uurtje lang bont op uw radiotoestel. Mijn naam is en blijft ook vandaag weer Jan Berg. En morgen denk ik ook alweer. Wilt u reageren op het programma? Dat mag natuurlijk altijd. Janberg.radio@gmail.com is het vakje wat daarvoor open staat. Ja, we zijn wat vroeg in het programma om eruit te gaan. Daarom heb ik nog drie platen voor u klaarstaan. Die ga ik ook voor u draaien. We gaan allereerst naar 1975 met de muziek van Limousine. 75 uiteraard, dat past. Daarna hebben we nog een nieuw werkje van Groggy. En dat is Biff Baff Banana Bender Queenslander. Nou, om het af te maken hebben we nog een instrumentaaltje uit 1959. Johnny and the Hurricanes en The Red River Rock. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en graag tot de volgende mondmaneer.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

Eventjes het jaar 1989, met deze van Lisa Stansfield, All Around the World, de titel van de plaat. Hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg, thuis voor u het komende uur. Fijn dat u erbij bent. De hedendaagse muziek hier zo van Niall Horan. The Dinner Party.

0: party. De muziek van Niall Horan, anno 2026, de Dinner Party.
1: Ouwe meuk!
0: Daar gaan we mee door, we gaan naar 1969. Dit zijn de Archies en Sugar Sugar.

0: Muziek uit het jaar 2007 van Direct. A Good Thing was de titel van deze plaat. U bent er nog steeds bij in de bonte muziekverzameling.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Van 2012 met Bruno Mars. When I Was Your Man.

0: Ja, de man heeft inmiddels een imposant aantal hits op zijn naam staan. Deze alweer uit 2012. Bruno Mars hebben we het over. When I Was Your Man.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuwe Nederlandstalige muziek van Meijendel. Hoe mooi dit is.

0: Mayendel met de nieuwe plaat. Hoe mooi dit is.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Dat is wel waar we pogingen te doen om dat te doen. Iedere keer wat anders voorbij te laten komen. Aan 1997 met Damage. Het Eric Clapton nummer. Wonderful Tonight.

0: Ja, terug naar de jaren 90, het jaar 1997 om exact te zijn. Dit was de band Damage en Wonderful Tonight. Ik zei het al, geschreven door Eric Clapton.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En met de muziek van de jaren 70 gaan we op naar het half uur. 1972, het jaar wat we schrijven. Dit is de band Looking Glass. En ze zingen over Brandy. You're such a fine girl.

De zanger Noddy Holder en zijn mannen, de band Sleet, hebben het over 1981. Deze Lock Up Your Daughters, de titel van de plaat. Dit is Andere Koek. Sabrina Carpenter uit 2024. Deze Please, Please, Please. Zeg maar alsjeblieft.

0: Carpenter, Please, Please.
1: Met de muziek van de jaren 60.
0: Stukje oude meuk dus. We gaan naar 1968 met Johnny Nash. You Got Soul.

0: Ja, gaan we oude meuken uit het jaar 1968. Johnny Nash hoorden we hier voorbij komen. You've Got Soul, de titel van deze plaat.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Tijd voor Nederlandstalige muziek. De Dijk uit 2002. Ga in mijn schoenen staan.

0: All Bring Home krijgen we hier zo. Can't Follow You There, de titel van de plaat. Wij gaan eens even kijken. Wat gaan we doen? Ja, we gaan naar het jaar 2019 met Etje Sheeran.
1: Hé, Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig, Biddy?
0: En doet het niet alleen, samen met Camila Cabello. South of the Border.

Ja, dat was hem deze Camilo Cabello, South of the Border. En dat was natuurlijk een duo samen met Ed Sheeran uit 2019 alweer deze. Leert ons wel dat we aan het einde van het programma Bond zijn toegekomen. Mijn naam is Jan Berg, ik heb het vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. Ik hoop dat u ook weer genoten heeft van de muziek die ik heb uitgezocht. Reageer op het programma, dat kan zoals altijd naar janberg.radio@gmail.com. Rest mij ook u een hele fijne dag toe te wensen. Ik vertel wat de muziekjes waar eruit gaan. Ik heb er tenslotte nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1979 met Peaches and Herb. We've got love. En ik hoop dat er ook bij u liefde al om is. En het laatste nummer wat eruit schiet is er eentje van Rowdy's Rose. On My Way, Spik, Spik, een nieuw werkje. Ik zeg bedankt voor het luisteren nogmaals. De groetjes en graag tot de volgende Bond maar weer.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, we zijn ondertussen dinsdag geworden. En we hebben weer de deuren geopend van onze ochtendkroeg. Samen met de heren van The Cure en The Boys Don't Cry. Het was iets van vroeger, ja jongens mochten toen niet huilen tegenwoordig. Is al een beetje verandering ingekomen, maar we gaan een beetje werken op het gemoed met deze Black Box. En we gaan een beetje swingen. Zoals het hoort in de ochtendkroeg, samen met Right on Time.

5 seconds of summer. She looks so perfect. Ze zag er zo perfect uit. Maar bij nader inzien was het toch niet zo perfect. Stel je voor. Ja, het wordt hier een dolle boel hier op deze dinsdag. En wat dacht je van Bart Gel? Die moet er natuurlijk weer een schepje bovenop doen, want hij is weer zot verliefd.

Black over hoe mooi het leven wel is. En dat gaan we niet ontkennen. Het kan mooi zijn, maar het kan ook een beetje tegenslagen. Dan zie je natuurlijk de donkere kant van het leven. Maar tijd voor Bobby Prins. En die zegt ook de waarheid in mijn gezicht. Ik zal niet weten welke waarheid, Bobby.

0: warm as the flower.
1: Je kent dit waarschijnlijk als een groot op tempo nummer, maar het originele is Patti Page. Maar die Mockingbird Tale is zo'n beetje, ja, rustige kant. En ja, de rest heeft er allemaal zo'n beetje, laten we zeggen, meer ritme ingezwierd. Nu tijd voor deze Tune Limited. En we gaan een beetje gaan rondspringen hier in de ochtendcrew. Beetje bajoy. Het moet maar lukken. Springen moeten we doen.

0: om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom.
1: Dit is de Ochtendkroeg.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Wat kon die man hoog zingen? Het is Jimmy Somerville en de tijd met zijn groep Blons Gebied. En why? Tell me why. Dat zouden wij ook wel eens graag willen weten. Of moet ik vragen zoals David Cherve? Should I leave or should I stay? Jij moet het weten.

0: Radio Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

het blijft een prachtig liedje en trouwens eentje om stil van te worden. Deze twee meisjes van Raymond van het Groenewald. En het gaan nog altijd blijven meegaan natuurlijk. Nu tijd voor Dara en Bangaranga. Of het lijkt er toch op.

0: Ja, met deze Deep Blue Something gaan we de deuren sluiten van de ochtendkroeg. Ja, als je breakfast wilt at Tiffany's, in plaats van in de ochtendkroeg, mij niet gelaten. Morgen ben ik er natuurlijk weer. Hier op je favoriete radio. Ik zal zeggen nog veel luisteren bij de volgende collega's.
1: Peter Babbelaar, zet jouw dag aan.
0: En dat is in een verkeerde jingle. Ik zou niet weten hoe het komt, maar we gaan het proberen rechtzetten.
2: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
3: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
4: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En voilà, van mij krijg je nog het Die Streets. We gaan een beetje gaan telefoneren, calling Elvis. Tot morgen.

Zoals altijd beginnen we met de plaats dat later gecoverd zou worden door een andere, maar dan vaak met meer succes. Je hoorde het origineel van Make It Easy On Yourself, 1962, uitgevoerd door Jerry Butler. In eerste instantie zou het nummer gezongen worden door de Isley Brothers. Nou, deze die veranderde de tekst na het een en ander, wat niet naar de zin was van de schrijver Burt Bacharach. Hij gaf hierdoor de Isley Brothers geen toestemming om het nummer op te nemen. Nou, die hier was dus weggelegd voor Jerry Butler. Later zou het nummer nog gecoverd worden door onder andere Dionne Warwick en 1963 en 1965 door de Walker Brothers. Die hadden er een nummer 1 notering mee. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan we je weer kennis laten maken, zoals altijd, met de verborgen juweeltjes die nog altijd te vinden zijn van de muziek uit de jaren 50, 60 en begin 70. De vaste ingrediënten zijn aanwezig. Onder andere onze nederpopplaat, uitgevoerd door The Dukes. En ook onze tragiek van de muziek. Bassist Donald Dunn als bassist van The Marquis. Maar eerst deze van

0: horen de Gallons en Baby I Do Love You. Het is het enige nummer dat de start van de Billboard Hot 100 wist te bereiken. Nou, dat wel een 70ste plaat. Het nummer is overigens gebaseerd op een Duits volksliedje. Du liegst mir im Herzen. Groep bestond uit Bob Hubner, George Ross en Charlene Knight. Daarvoor hoorde je de Love One, Surprise Surprise. Garage Rock Band afkomstig uit Knoxville, Tennessee. Het nummer stamt uit 1966. We begonnen met Jen and Dean. Een merkwaardige titel. The Anaheim Azusa and Cucamonga Sewing Circle Book Review and Timing Association. Nou, het is het Amerikaanse surfduo Jen and Dean. Dat bestaande uit Jen Barry en Dean Torrance. Begon eind jaren 50 met de simpele rock'n'roll liedjes die in de garage van Jen Barry in elkaar werden geknutseld. Maar Barry ontpopte zich als producer en arrangeur en had een grote invloed op Brian Wilson, die met zijn Beach Boys de productietechniek van Barry waardeerde en zelf uitgroeide tot geluidstovenaar. In 1964, toen de surfrock in vooral Amerika populair was, waren de Beach Boys al een grote naam en trilde het succes van Jen en Dean nog na. Net als Brian Wilson experimenteerde Jen Barry met geluid. Een opmerkelijk resultaat van zijn productiedrift is een nummer die Anaheim, Azusa en Cucamonga Sewing Circle Book Review and Timing Association. Het was gebaseerd op een traditioneel Duits kerstliedje, gecomponeerd door Johann Sebastian Bach. Barry dook de studio in en experimenteerde met zowel klassieke en moderne instrumenten die hij grotendeels zelf bespeelde. Voor de pianopartijen huurde hij sessiemuzikant Leon Russell in. En eigenlijk bedoeld als B-kant van de single Ride the Wild Surf, werd ook deze kant van de single een hit in de Amerikaanse top 100. Ondanks de titel waarover iedereen zijn tong brak. Ik moet eerlijk bekennen, we hebben een aantal keren moeten oefenen om dat uit te spreken. Leuk om te horen. Zometeen onze nederpopplaat, de Marquis. Maar eerst deze, Raymond Frogger.
1: Rowley walked in, said with a grin, somebody stolen my heart.

hoorde Tamiko en Rhapsody. Volledige naam is Tamiko Jones. Dat is een Amerikaanse zangeres. Deel Japans, deels Brits. En ze had ook nog Cherokee voorouders. Het meest succesvolle nummer had ze pas in 1975. Het nummer wat je hoorde, Rhapsody, stamt uit 1964 en werd uitgebracht op het Atco platenlabel. En daarvoor hoorde je The Strangers, You Didn't Have to Be So Nice. Ierse popgroep die bestond uit Jimmy Fanning, Frank White, Len Guest, Tommy Caffrey, Max McAvoy en Vic McNamara. De groep werd in 1963 opgericht door zanger Jimmy Fanning. En de succesvolste periode, dat waren de jaren 1967 en 1968. We begonnen met Ramo Fraga met Roly. Wereldberoemd werd deze Engelse zanger natuurlijk met Calo La Vita. Nou, sommige nummers van hem werden uitgevoerd door anderen, waaronder andere Cliff Richard en The Dave Clark 5. Zometeen onze tragiek van de muziek. Daar gaat onze aandacht uit naar bassist Donald Dunn als bassist van The Marquis. Maar eerst deze van The Royal Family, signed BS.

0: Je hoort onze nederpopplaat The Dukes and Brew Revelation, band uit Nijmegen. Daarnaast swingbeat ook Nederlandstalig werk op hun repertoire hadden staan. Bezetting was Joop van der Plas, zang en gitaar, Jan van der Werf, drums en leadzang, Wim Heijn en Hans Liesker op bas en Ed Holthuizer op zang en gitaar. Jouw suggestie voor dit onderdeel van het programma, Belpop of Nederpop, het maakt niet uit. Je kan het sturen naar info@theoldiesproject.nl. Daarvoor hoorde je Bobby Wall, It's Too Much, schreef het nummer zelf, maar dan onder het pseudoniem Bob Wallert. Verder hebben we van deze meneer niks kunnen vinden. We begonnen het trio met The Royal Family, signed BS. Ik heb het al vaker gezegd, als je onbekende muziek draait uit de roemruchte jaren 50, 60 en begin 70, dan wil het wel eens gebeuren dat je geen informatie hebt kunnen vinden. Nou, dat was bij deze dan ook het geval.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: Dunn was de bassist van de Marquis en vanaf 1964 van Booker T en de MG's. Samen met onder meer Steve Cropper en Booker T. Jones. Als sessiemuzikant werkte hij samen met veel artiesten van het label Stax Records, dat gespecialiseerd is in soul, blues en gospelmuziek en bekend staat om de typische Memphis soulstijl. Dunn speelde nog met Otis Redding, Muddy Waters, Freddie King, Albert King, Neil Young, Jerry Lee Lewis, Eric Clapton, Tom Petty, Creedence Clearwater Revival, Wilson Pickett, Sam & Dave, Rod Stewart, Bob Dylan, Roy Buchanan, Levon Helm en Arthur Conley. In 1978 werd hij samen met Cropper uitgenodigd om toe te treden tot de Blues Brothers, de band die na een succesvol optreden in het televisieprogramma Saturday Night Live werd geformeerd rondom de acteurs John Belushi en Dan Aykroyd. Het leidde tot het album Briefcase Full of Blues en in 1978 en een optreden in de film The Blues Brothers in 1980. Dunn was tevens te zien in het vervolg Blues Brothers 2000 uit 1998. In juni 2004 speelde hij voor de huisband van Eric Clapton's Crossroads Guitar Festival in Dallas. Op 13 juli 1985 speelde Donald May met Eric Clapton en band op het Live Aid concert in het JFK Stadium in Philadelphia. Die live sessie werd uitgezonden op radio en tv. De drie nummers die werden vertolkt waren White Room, She's Waiting en Lila. In 2007 kreeg hij samen met andere Booker T en de MG's leden een Grammy Lifetime Achievement Award voor hun bijdrage in de popmuziek. In 2008 toerde hij met Cropper en de Australische soulzanger Guy Sebastian in Australië. Tijdens een tournee met Cropper in Japan in 2012, waarbij ze optraden in de Blue Note Nightclub in Tokio, stierf hij op 70-jarige leeftijd aan een hartaanval tijdens zijn slaap. In de tragiek van de muziek, Donald Dunn als bassist van de Marquis en Last Night.

Je hoorde Colin Hicks en his Cabin Boys, Wild Eyes and Tender Lips. Britse rock'n'rollband die in november 1957 volgens het Britse muziekblad NME een contract met manager Larry Pames hadden gesloten. Dat ten tijde van een tournee dat ze samen deden met Marty Wilde. Daarvoor hoorde je de String Along, uitgevoerd door Fabian. 22 februari 1960 kwam dit nummer de Amerikaanse hitparade binnen. Nou, het nummer is geschreven door Bobby Dollar en Jimmy Duncan. Ricky Nelson die nam het nummer ook al op zijn repertoire. Hij wist er een 25e plaats mee te bereiken. En we begonnen met de tragiek van de muziekbassist Donald Dunn als lid van de Marquis en Last Night. Jouw suggestie voor dit onderdeel van het programma? Je kan het sturen naar info@diolisproject.nl. Ik heb er een stuk of vier voor je op een rijtje staan. Onder andere The Hurts, Bobby Hendrix en een hele leuke van de Blue Diamonds, maar dan in de Franstalige versie Le Petit Clan de Ton Coeur.

Ze zeggen wel eens, er is geen betere taal dan instrumentaal. Je hoort The Imperial Orchestra en de themamuziek uit de tv-serie Floris. Nou, die tv-serie die werd geschreven door Gerard Soeterman en werd geregisseerd door Paul Verhoeven. Hoofdrollen waren weggelegd voor Rutger Hauer als Floris en Jos Bergman als Sindelaar. De serie werd in 1969 door de NTS uitgezonden. De muziek is geschreven door Julius Stefaro. Nou, dat is dan weer een pseudoniem voor Jan Stoeland. Daarvoor hoorde je The Hurt, I Can Fly, Britse band opgericht in 1965. En die bestond uit Andy Bowne, Gary Taylor en Andrew Steele. En ook nog Peter Frampton, maar deze laatste, die verliet in 1968 de groep. Daarvoor hoorde je Itchy Twitchy Feeling, uitgevoerd door Bobby Hendrix. Nou, het nummer was zijn grootste hit. En bereikte in 1958 een vijfde plaats in de hitparade. Nou, Hendrix was voormalig lid van The Swallows, The Flyers en ook nog van The Drifters. En we begonnen met een hele leuke, met dank aan Jan Kermans, Le Bleu Diamant, oftewel de Blue Diamonds. Nederlands duo dat bestond uit de broers Riem en Ruud de Wolf. We raken in 1960 wereldwijd door met Ramona. Het is de Franstalige versie. Leuk om die eens te horen. Het zijn van die pareltjes in de muziek van Cathy's Clown, uitgevoerd door The Everly Brothers natuurlijk. Hey, tot zover alweer deze aflevering van The Oldies Project. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Voor ons is het altijd weer een feestje. Ik heb er nog eentje voor je. The World of Oz en Peter's Birthday. Graag tot de volgende keer. Dag!

Door de schrik durfde ik mijn cabine niet meer te verlaten. Overal kwamen mensen aangelopen. En toen zag ik opeens mijn vrouw, die gillend de deur van mijn cabine opendeed met de woorden: "Het is onze jongen." Ik vloog uit mijn truck en ik nam een jongen in mijn armen.

in een levenstreine stap. En altijd was mijn moeder door. Ja, mijn moeder stond altijd voor mij klaar. Ook al bron ik ook een hele nacht, de moeder wel altijd trouwde wacht. Overal sleept het meisje mij naartoe. Niks was ooit te vullen voor de moe. Ja, moe. Als er nu nog waan, dan zoek het anders doen. Dan zoek opnieuw met u in levensstreng gaan. Maar ja, moe. Ik waande maar zo kort. Die tijd was maar zo eim. Langzamer zet een levensstreng zich in beweging. Om steeds maar vlugger, vlugger duur te gaan. En telkens is mijn mode op je. Om je te wijzen op het goede en slecht in het leven. Keer op keer. En dan een paar jaar later stopt een levensstreng op een volgende perron. Maar is hier nog niet op een eindstation. En wat te leren, moest ik naar school gaan. En als ik het moeilijk had, had ik de moe altijd weer achter me staan. Ja, moe, als je er nu nog was, dan zoek ik het anders door. Dan zoek opnieuw met u in levensstreng gaan. Maar ja, moe, die waande maar zo kort. Die tijd, die was maar zo eim. Vlugger, vlugger geet en trein. Maar een meisje, dat bleef niet klein. Ik word verliefd, ik kreeg een vrouw. Ben vroeg een zee, de hele dag in touw. De moe, die wordt oma. En hij voelt zich blij. Want hij zegt, die kleinkinderen, die ligt allemaal precies op mij. Langzamer, langzamer geeft en trein. Stopt op een bronnetje, heel klein. De moe stapt uit. Nee, is voor goed weg. Maar dan geeft mijn levenstrein sneller, sneller wie vandaag. Ja, moe. Ga je er nu nog aan, dan zoek opnieuw met u in levenstrein gaan. Maar ja, moe. Die baande maar zo kort. Die tijd, die was maar zo eim. En ik wil dan ook een bos komen aan de kinderen. Heb je eens trammelant met de moe. Ach, wij tenminste. En gaat er naartoe. Want jullie hebben de moe nog. Moe. Dit was de oren van een jongse zoon. Dag, amor.

Er zijn veel muzikale websites op het wereldwijde internet. Toch hoef je er maar één te onthouden. www.atlanticabreda.nl

0: Lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
1: Dit is de Lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de Lunchbreak.

Och inderdaad, dinsdagmiddag, heel bijzonder, een goede middag. Ja, inderdaad, met een lekker nummer begonnen natuurlijk. En zoals gewoonlijk hier in de lunchbreak natuurlijk, ja. Iets over 12 uur geworden, fantastisch dat je er weer bij bent natuurlijk. We gaan er weer tegenaan. En we zijn er weer helemaal klaar voor natuurlijk, voor deze dinsdag. Lekkere muziek van toen en ook af en toe eentje van nu natuurlijk. En we begonnen met de Nederlandse formatie Sandy Coast. Ja, inderdaad wel veel gedraaid geweest vroeger. En True Love, That's a Wonder These Days. Ja, zo nog altijd kunnen waar zijn natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. Voor deze moet je een klein beetje opletten. De kusjesdans. Hier is de La Bamba.

Inderdaad, wat gaat die week toch weer in de rotvaart, hè? Inderdaad, wel Richie Valens en dit al met zijn La Bamba. Ja, inderdaad, je moet een klein beetje oplassen met die La Bamba natuurlijk. Er was in België vroeger een kusjesdans. Dan moest je in een cirkel gaan staan. En die in de midden stond, koos een meisje of jongen uit natuurlijk. En hij ging daar mee kussen. Tegenwoordig, ja, moet je een beetje opletten. Want ja, voor je het weet, heb je een Me Too aan je been natuurlijk, hè? Inderdaad wel. Lunchen, wel, dat doen we tot 1 uur natuurlijk met jou op de radio. En we hebben straks ook nog wel iets heel speciaals. Wel blijven luisteren, zou ik zeggen, inderdaad wel. Hier is de guys van New York City. En hier zijn ze met I'm Doing Fine Now Without You, Baby. Niet zo leuk natuurlijk, nee.

een raar nummer dat we kunnen zeggen. Grijs gedraaid in de clubs en de trein natuurlijk. En de jaren 80 natuurlijk wel. Forecast en dit al met hun Happy Days Are Here Again natuurlijk wel. Lunchen, dat doe je tussen 12 en 1 natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. En dat zijn de gelukkige dagen dat je kunt luisteren naar de lunchbreak natuurlijk. Want die mensen doen het voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Helemaal gratis en voor niets. Hier is Mr. Broken Wings. Straks een nieuwe rage in Nederland. Ik zal het je vertellen, zo direct. Stay tuned.

0: Ach inderdaad, hé, wat een lekker nummer als je mij vraagt. Muziek van Mr. En dit allemaal met zijn Broken Wings. Ja. Het zou wel eens kunnen dat je me van links naar rechts hoort natuurlijk. Hè. Inderdaad wel, ja, dat is een klein beetje mijn fout. Maar komt goed.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: De onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is de Rolling Stones en Jumping Jack Flash.

uiteraard onze onvergetelijke song voor vandaag. De Rolling Stones en Jumping Jack Flash. Ja, het nieuwe rage in Nederland heb ik me hier laten vertellen en gelezen ook in een boekje hier, ja. Die hier klaar lag hier in de studio. Dat gaat over als je huisdier is overleden, zou je het opzetten of ga je er gewoon mee naar een crematieplaats. Ja, dus zo kunnen je hond of je kat of je huisdier natuurlijk kunnen op laten zetten. En dan kan je het ook nog iedere dag zien natuurlijk. Je mag het ons altijd laten weten. Ik vind het zo'n klein beetje bizar, een klein beetje heel raar als je mij vraagt. Hier zijn de Carpenters, top of the world. Wel, daar zit jij nu op natuurlijk. Hè. Smakelijk eten in ieder geval als je aan tafel zit.

Karen Carpenter. En dit allemaal met haar aan de top of the world. Ja, spijtig genoeg is ze ook al niet meer onder ons natuurlijk, hè, maar toch wel veel mooie, hele mooie muziek nagelaten. Samen met haar broer waren ze de Carpenters. En dat allemaal deze middag hier op de radio. En kom maar eventjes dicht bij de radio. Kiss Me. Hier is Sixpence Non the Richer. Tot zover het heetste nieuws van toen. Stay tuned.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo een hele bijzonder goede dinsdagmiddag als je nog aan tafel zit. Smakelijk eten zou ik zeggen. Op 11 april 2006 sterft June Pointer, de jongste telg van de Pointer Sisters. Zij schreef mee aan het nummer I'm So Excited, dat pas 2 jaar na de uitgave een hit werd. Dankzij een remix, vooral de sensuele videoclip trok de aandacht, waarin de 3 zussen zich klaarmaakten voor een feestje. June deed dat naakt in bad. Het idee kwam van haar choreograaf Kenny Ortega. Later werd hij bekend door de film van Dirty Dancing en High School Musicals. Hier zijn de Pointer Sisters en dit allemaal met hun So Excited.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick.

inderdaad, met deze hit heb voel je al een klein beetje de zomer in de lucht hangen natuurlijk. Hè. De Lost Frequencies en So Much Beauty Around Us. Ja, er is zoveel moois te zien natuurlijk. Hè. Moet je maar eventjes je ogen open doen natuurlijk. En dit allemaal op deze dinsdagmiddag. Van harte welkom in deel 2 zou ik zeggen. En als je aan het lunchen bent, wel smakelijk eten natuurlijk. En je mag het ons altijd laten weten wat voor dingetjes er allemaal in je lunchboxje zitten natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel. Hier is Miley Cyrus en Midnight Sky. Ja, daar kan je zeker wel iets over mee dromen, denk ik. Hè? Inderdaad wel. Dagdromen, dat mag tijdens het uur. Jawel.

0: draaide Radio Angel uit de tijd dat ik begon als DJ natuurlijk, ja, op een radiostation hier in België. En dat was natuurlijk uit 1982, Spendelbellen en het al met een lifeline. Dat was een grote hit in die tijd, ik weet het nog wel. Ja. En als ik zo eventjes op de klok kijk, wel tijd geworden voor
1: LP van de week.
0: Onze LP van de week, Jantje Smit. Of

En inderdaad, bij onze artiest voor deze week natuurlijk Jan Smit. En dit met zijn Tranquilo, Tranquilo. Ja, ja, ja. Ik kan er een beetje alles mee denken natuurlijk. Hè. Ja, niet ondeugend worden op een dinsdag, nee. Straks ook nog natuurlijk onze toetjesplaat natuurlijk in de lunchbreak hier deze dinsdag. Maar eerst hebben we nog een paar plaatjes door te draaien natuurlijk. Hier is Ellie Medeiros en Bailar Calypso.

0: zijn er altijd lekkere zonnige muziek op een dinsdag zoals deze. Met Ellie Medeiros en het allemaal met haar Calypso Bailar. Tot 1 uur ben ik nog bij jou hier op de radio natuurlijk. Hè, met de fantastische muziek en de lunchbreak. En ja, natuurlijk op jouw fantastische radiostation. Stay tuned, want er komen nog een heleboel lekkere programmaatjes aan natuurlijk. En ik hou nog de stoel warm tot 1 uur. Hier is Kevin Johnson. En rock and roll gave me all the best things in my life.
1: I can still remember when I bought my first guitar. Remember just how good the feeling was. Put it proudly in my car, and my family listened 50 times.

0: Aangaan inderdaad een lekkere plaat van Kevin Johnson en dit allemaal op jouw dinsdag natuurlijk. En nou ja, als het je verjaardag is, wel van harte gefeliciteerd natuurlijk. Hè. Hier van de hele crew natuurlijk. En ja, maak er een hele mooie dag van, zou ik zeggen. Dus dat was Kevin Johnson met zijn rock and roll. I give you all the best years of my life.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: De toetjesplaat van de dag. Wel, hier is Queen en Radio Gaga. Tot morgen. Bedankt om te luisteren. En morgen maken we er weer een hele mooie lunchbreak van natuurlijk. Hè. Tot dan. En stay tuned.

0: Nou speel ik zelf ook wel zo af en toe, heel af en toe een lekker partijtje luchtgitaar. Maar het echte professionele werk, daar ben ik nog nooit aan begonnen, vrienden. Wat was dit in plaats, hè? Jazz was het, een Only of a Lonely Heart.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, lieve.

Lekker, hè? Ja, was het zo af en toe nog wel eens een keertje 1979 geleden? Vanwege die heerlijke muziek van onder andere Jermaine Jackson. Let's get serious. 1979, al lekker gisteren. Luisteraars, goeiedag. Zijn we weer. Met een nieuwe postie, Middle of the Road. Gewoon lekkere muzikale hoogstandjes door de grijs verleden.

0: It's always a way, way, way.
1: Way, way. Coco was een beetje van het padje, toch? Wat een grappig plaatje was dat. Jackpot, ken je die groep nog? Zongen ooit ze Is Everybody Happy? Gewoon uit de Nederlandse polder. Coco is not coming today. Uit 1975 alweer, denk ik gisteren. Zometeen vanuit het kleine studio in YouTube. Ja, we hebben een joekel van een kantine, maar een hele kleine studio. Dit is Studio 1 trouwens. Een fijne voor achter de keukengordijnen. Maar ken je dit nog?

0: Zo regelmatig kom je ze tegen op de radio. Muzikale hoogstandjes uit een grijs verleden van heel lang geleden. Neville Nash in dit geval met It's a Real Good Feeling.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Het was een kunstenaar. De man van Joepie de Poppie. Juist. Oh, wie heeft hij niet blij gemaakt? In 1975
2: dit is de
0: zat hij toch met een ander probleem.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Nou, dat slaat niet.

Een hele fijne. Van achter de keuken gewoon. Deinen. Ah, natuurlijk heb je hem gekend. Het was Edwin Rutten, lieve mensen. Toch is het kloten zonder jou. Je hebt toch niet dagen natuurlijk, hè? Ah, nee. Menselijk, menselijk. En Candy Love, Lily en Susie. En die plaats kwam uit 1986. Lijkt allemaal gisteren. Hé, alsof het gisteren was, lieve mensen. Zo, hey, hallo. Dit zijn de Tremolo's.

0: speakers. En hij is bovendien een aardige kerel.
1: Ik heb een mond vol.
0: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
2: Wachten, toch nog gezellig.

Ecco Polotoco! Viola Wills zong ooit Gonna Get Along Without You Now. If You Could Read My Mind. En even later Up on the Roof in 1981. Van een echte goede discotheek was zij in ieder geval. En niet Wies. En wij in die tijd natuurlijk ook dit.

En in die grijze periode, nou ja, waren er ook gaatjes in die blaadjes. Dat noemden ze singles. Of LP's, langspeelplaten, weet je wel. Nou ja, goed. Het draaide op een draaitafel. 45 toeren voor battles op 33. Zo hoor je ze ook in de middel van de roadshow. Wat dacht je hiervan? Oh, wat een held. Robert Palmer. En Every Kind of People. Hé, hey, wat leuk dat je erbij bent.

0: middle of the roadshow. Hans de Knecht.
1: You wake up in the morning.
2: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
2: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
2: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
2: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
2: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow?
2: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
2: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: Schat, lekker jochie, ja hoor.
1: Schijnen liggie op mij.
0: Harry Slinger, wel zegt de Amsterdammer, lieve mensen, met schijnen liggie op mij. Tuurlijk, hé, hier is Blondie. Van alle grote sterren kom je ze allemaal tegen, toch? Hè? In de middel of de roadshow. Via de bekende lange palen en digitale kanalen. Met zometeen Spooky en Sue.

We could be swinging on a star. Dat zongen ze in 1974, beste luisteraars. En, het waren Spooky en Sue. Sue Shelder en Spooky. Die deed het een beetje nep. Het was de stem van Big John Russell. Maar ja, goed, is ook al geen rij meer natuurlijk. Hè. Hier zijn de Abba's met alweer zo'n legie daar zit.

0: Björn, Benny, Anna en Frida. Tezamen,
1: ABBA
0: uit Zweden. Een ijzersterk viertal uit de gouden jaren. Nooit vergeten. En nog steeds altijd actief. Natuurlijk radioactief. Ook lekker op jouw radio. Heel leuk. Ja, tuurlijk. En zo het afgelopen uur. Lekkere klanken uit de grijs verleden. En morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Dat doen we nog een keertje over. Lekker blijven luisteren naar mijn lieve collega's. Maak er nog een hele leuke voortzetting van. Doei!

Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.

0: Ons eerste rijtje van drie met als laatste Adele en Rumor Has It. In het midden zat Rosario uit Spanje, Migato. Ze is razend populair in Spanje. Nederland daarentegen laat nog een klein beetje op zich wachten. En als eerste die gouden ouwe uit de jaren 70 van de Gibson Brothers. Een non-stop band.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar
0: 1986.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit, die is van Elton John met Nikita. In die periode stond Elton John al 11 weken in de hitlijst. Het nummer Nikita werd wereldwijd een hit en stond niet voor niets op een verdiende nummer 1, net als een week eerder. En dan de kleine hit, die is van de Dolly Dots met Unique. De Dolly Dots wisten in de jaren 80 vele hits te scoren in de hitparade. Het nummer Unique werd echter wel een notering in de hitparade, maar verbleef er voor korte duur. Die week stond het nummer op een 40ste plaats en kwam het van nummertje 27. En dat voor 4 weken hitlijst. Ver buiten proportie als je het mij vraagt, als je kijkt naar de voorgaande hits van de Dolly Dots. We gaan terug naar 25 januari, oftewel week 4 van het jaar 1986.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: Misschien wil je meer weten over de muziekfabriek? Ga dan voor naar de website www.ronvandersteen.nl. De grote hit die was dus van Elton John met Nikita en die kleine hit van de Dolly Dots met Yumi. Het is overduidelijk, de muziek die staat bij ons voorop en die staat dan ook zeer zeker centraal nog voor je onderweg. De Jukebox Classic en niet te vergeten de oude lullenplaat. En we zijn niet vies van het Nederlandstalige lied.
1: Als het Nederlands is.

0: keer op keer een verademing om de liedjes voor je op te zetten. En daarom probeer ik je keer op keer te verrassen in de muziekfabriek. Straks gaan we dit rijtje van drie voor je afmaken, maar we gaan eerst lekker de jukebox voor je induiken.
1: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: Ik heb er weer eentje kunnen vinden. The Hurt was een Britse popgroep die werd opgericht in 1965. De groep had drie hits, waarvan twee in 1967 en eentje in 1968.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: In 1966 haakten kort na elkaar drie leden, Terry Clark, Louis Cinamo en Mick Underwood, af. En kreeg de groep de bezetting die hem beroemd maakte. Voor die tijd had Louis Cinamo als bassist deel uitgemaakt van de groep. En had de groep al twee andere drummers gehad, te weten Tony Chapman en Mick Underwood. Ook Peter Frampton had een voorganger, dat was zanger Terry Clark. Andrew Steele daarentegen verliet de groep in 1968 wegens gezondheidsproblemen. Zijn opvolger was Henry Spinetti. Bentley Steele is in 2005 op 63-jarige leeftijd overleden. Het eerste nummer van Howard en Blakely dat The Hurt op plaat zette heette I Can Fly. En haalde de hitparade niet, maar werd wel erg vaak gedraaid op de radio. Het leverde de groep naamsbekendheid op. Het tweede nummer dat ze opnamen, From the Underworld, was een schot in de roos. Het bereikte de zesde plaats in de Engelse hitparade. Ook in het buitenland sloeg het nummer aan. In Nederland behaalde het een derde plaats in de hitparade. De opvolger, Paradise Lost, bracht het nummer tot nummertje 15 in de Engelse hitparade. In Nederland haalde het een 22e plaats in december 1967. Hun derde hit, I Don't Want Our Loving to Die, bereikte in mei 1968 de vijfde plaats in de Engelse hitparade. In Nederland daarentegen deed de plaat helemaal niets. In de VS evenmin, maar ook de voorgaande platen verkochten daar niet. Wij draaien uit onze jukebox de tweede hit van The Hurt. Luister naar Paradise Lost. Nou, we drukken de knoppen maar weer eens voor je in.
1: Jukebox Classic.

Ik was even in de veronderstelling dat ik in een striptent verzeld was geraakt, maar desalniettemin zit ik nog lekker knus in deze studio. Uit 1967, de Jukebox Classic voor deze keer van The Hurt en Paradise Lost. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, ga dan voor naar de website www.ronvandersteen.nl. Je hebt er nog eentje van wat te goed in het rijtje van drie. En dat was deze van de Bee Gees.

0: Een uurtje muziek met voor elk wat wils. En ik laat me graag door jou inspireren. Je weet wat je moet doen. Ga daarvoor even naar de website. Als laatste hoorde je de Bee Gees met You Win Again. In het midden zat Swing Out Sister. Wat een heerlijk liedje. Daar word je echt heel vrolijk van. Am I the Same Girl? En we begonnen met muziek uit Volendam van de DJ's. En snel door met de muziek. Ik heb er weer drie voor je klaarstaan.
1: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek is pure passie.
0: En muzikaal gezien is dit een beetje kracht voor. Luister naar Simply Red. Hier zijn ze met Fake.

0: Nou, de conclusie is natuurlijk heel duidelijk. Je bent stapelverliefd op hem of op haar. Straks ga ik vertellen wie het is, maar we gaan nu eerst naar de oude lullenplaat. Ze is geboren als Anna Mae Bullock in Tennessee op 26 november 1939.
1: Oude lullenplaat.
0: Als klein kind zong Anna Mae in kerkkoortjes. Iedereen in het dorp wist dat ze goed kon zingen.
1: Oude lullenplaat.
0: Na schooltijd werkte ze als katoenplukster. Op haar 12e kwam ze in dienst als huishoudster bij een blank gezin. In 1956 overleed haar grootmoeder, waarna ze bij moeder en zus in St. Louis, Missouri terechtkwam. Zo ontmoette Bullock in 1958 rock'n'roll pionier Ike, die in een nachtclub optrad met zijn band The Kings of Rhythm. Ze volgde de band wekenlang en uiteindelijk kreeg ze de kans een stukje te zingen. Ze zong het nummer I Know I Love You van B.B. King. Het publiek was razend enthousiast door haar ruwe en krachtige stem. Ike besloot ze toen aan te nemen als achtergrondzangeres en had zo vaak haar talent gescout. Al snel ontstond er een sterke vriendschap. In die tijd kreeg de 18-jarige Bullock een affaire met Ike-saxofonist Raymond Hill. Uit deze kortstondige relatie werd in 1959 zoon Raymond Gregg geboren, die later haar achternaam zou krijgen. Eerder dat jaar kwam ze van high school, waardoor hij niet meer in de weg stond om bij de band te komen. Haar carrière zou voorspoedig gaan en de gehele wereld zou met haar kennis maken. We hebben het dan over een Amerikaanse zangeres en actrice. Ze heeft de bijnaam gekregen Queen of Rock. In de jaren 60 en 70 werd ze met haar toenmalige echtgenoot Ike bekend. In de jaren 80 brak ze door met een uiterst succesvolle solo-carrière. De zangeres is met ongeveer 100 miljoen verkochte platen een van de best verkopende vrouwelijke rockartiesten. Ze staat bekend om haar originele krachtige stemgeluid en energieke optredens op hoge hakken. Met een voorkeur van het dragen van minirokjes. In totaal gaf de dik 70-jarige Queen of Rock 108 concerten. Tegenwoordig woont ze in Europa. Ze woont in Zwitserland en Frankrijk en is relatief weinig in de VS. Ondanks het succes is ze een van de weinige grote artiesten die zich in interviews zonder enige vorm van arrogantie gedraagt. Volgens fans staat ze nog steeds met beide benen op de grond. Je kan dan daarom gerust zeggen, simply the best. Luister naar Tina Turner.

0: Je zou het in eerste instantie niet verwachten van deze Amerikaanse zangeres. Met beide benen op de grond. Maar toch houdt ze ook van Nederlandse nuchterheid. Tenminste, ik denk dat ze dat weet. En daar sta ik zeker achter. Je hoorde Tina Turner en Simply the Best.
1: Jan van der Steen.
2: Volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Dit uurtje van de Muziekfabriek zit er zo goed als op. We hadden nog verder Simply Red met Fake. En die van Tim Doutsma met Bij Jou. Ik heb er nog een tweetal klaarstaan. Waaronder die van Guus Meeuwers en Geer Sportwiel. Nergens zonder jou. Gevolgd door de Black and White Brothers met Put Your Hands Up in the Air. Vrienden en vriendinnen, bedankt voor het luisteren. Maak er nog een fijne dag van. Wees lief voor elkaar. Gegroet maar weer en adios.
3: Word wakker rond een uur of zes. Kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte. En mis je beide armen. Herinneringen blijven spoken door mijn hoofd. Maar ik weet dat jij gelooft. We hebben ups en downs. We hebben dingen meegemaakt. Maar soms gaat dat zo. Zonder jou voel ik de kou en de pijn. Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein. Maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen. En de storm verdwijnen.

0: in the air.
1: Leuk dat je luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
3: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Favoriete radiostation, Afternoon Delight, een uurtje lang heerlijke muziek voor je. Met Muda, 5 tot 9, Nederlandstalig, jazeker, Afke Romein en Daan. Woorden, Control, Alt, Delete. Ja, dat is uit 2023, Woorden, Control, Alt, Delete. Zo moet je het zien. Maar eerst Shirley Bessie. En This Is My Life, oftewel La Vida. Fijn dat je erbij bent.

tot 9. En je hoorde even het overzicht van wat er allemaal gaat komen. Daar zat Muda ook in uiteraard, maar... Afke, Romein en Daan worden Ctrl-Alt-Delete. Hoorde je ook nog eventjes tussendoor? Ja, gezellig. Dacht het wel. Maakt het nog veel gezelliger. Declan G. Donovan zometeen. Ride or Die. Dat is even een rare titel, maar ook een goed nummertje. Dat komt helemaal goed. Maar eerst Harris en...

Nederlandstalig Gerard Joling en André Hazes blijven bij mij. Moet je wel even doen hoor. Ondanks het feit dat ik het draai. Hè. Er komt veel meer goede muziek als je van Engels houdt. En wat zeg ik als je van disco houdt helemaal. Want die connection ga ik zo meteen draaien. Met Easy to Say. Niet Easy to Stay, maar Easy to Say. Hè. Laten we het wel wezen. De rol uit de discoplaat. Naomi Lorraine uit 2024 met Stranger. Ook nog een U2, Mothers of the Disappeared. Ook zo'n plaat waarvan je denkt van nooit te veel airplay gehad. Hè? Nee, zeker niet. Jullie mix ook nog met Sweet Dreams. Heb ik bijna de hele playlist gehad. Dus meestal de Hazes en Gerard Joling, zoals ik al zei.

Een discoplaat van D-Connection en Easy to Say was dit. De laatste discoplaat voor deze keer. Eigenlijk de 80s Italo. En Megan Morrison met Man on the Moon. Hoorde je daar weer voor? En nu Naomi Lorraine. Stranger.

0: zet gauw nog even een plaatje op. U weet hoe dat moet. U heeft tenslotte een radioprogramma.
1: Dat is een plaat die alleen maar voor de liefhebbers is, zie ik nu instart. Ja, is een beetje stilletjes, dat klopt. Maar dat duurt eventjes. Hoor maar. Heel zachtjes komt hij op. U2 is dit, met The Mothers of the Disappeared. En ik hoop dat je genoten hebt van deze uitzending. Ik heb het weer met heel veel plezier gedaan. Ja, dat was weer even een uur lang knipperen met je ogen. En het is weer voorbij, weet je wel. Dat is best wel kort. Maar goed, het is lekker kort maar krachtig. Zo moet je het zien. Afternoon Delight. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Welkom. Het is weer tijd voor de Bram van der Mas Show.

0: grootste hits en vergeten classics alle tijden.
1: The Cure, Close to Me. We hebben weer twee jaartallen uitgezocht voor jullie. Het komend uur hoor je mooie muziek uit 1985 en uit 1991. En natuurlijk ook wat vergeten nieuwtjes.
0: 1991.

0: Met de uitgekozen stem, Billy Joel en You're Only Human, past precies bij elkaar. En daarvoor hadden we Lisa Stanfield en die had het over If I Could Change. Nou, laten we dat maar niet doen,
1: en
0: hoor.
1: En dit was het nieuws in 1985.
0: Juist, in 1985 hadden we natuurlijk van alles en nog wat. En we schoten bijvoorbeeld ook het een en het ander de lucht in. Ja. Jullie zullen zeggen, nou wat dan Bram, nou wat dacht je van de eerste Nederlander in de ruimte? Vanaf 1985 maakte hij zijn ruimtevlucht met het Amerikaanse ruimteveer Challenger en verblijft daar 30 oktober tot en met 6 november in 1985 in de ruimte. Zijn reisje duurde 7 dagen en 44 minuten. Als bemanningslid van de Challenger Space Shuttle is Ockels verantwoordelijk voor de meetapparatuur en voerde tijdens de missie meer dan 70 experimenten uit. En tijdens zijn 7-daagse ruimtereis heeft Ockels meer dan 5 miljoen kilometer afgelegen. Wauw, dat is aardig ver, Wibo. Nou, laten we maar gewoon hier dicht bij de grond blijven, vrienden, met de hits. En hier een kreentje uit.
1: 1991.

0: 85er. Zo oud is hij niet hoor, Bryan Adams. Maar hij komt uit het jaar met Run to You. En ik ben inmiddels, terwijl het programma zich al afspeelt, ben ik gewoon weer eens aan het zoeken. Wat waren nou alle nummer 1's in 85 en in 91? Nou, daar komen we straks vast wel weer eens eventjes op uit, zeg maar. Voordat we naar het jaartal 91 gaan, heb ik hier nog even een krantenberichtje uit.
1: 1991.
0: Ja, dat is allemaal een beetje flauw misschien, maar goed. Weet je in ieder geval wat er weer gebeurde toen. Want weet je nog dat de Sovjet-Unie in 1991 niet meer bestond ineens? Ja, einde van het tijdperk. Nou, maar het was eigenlijk zo dat in het jaar is toch weer wat teruggekomen natuurlijk. Na het vallen van de muur in 89 in Duitsland, in 89, komt er ook een einde aan de Sovjet-Unie, oftewel de USSR. En het proces is onomkeerbaar. Steeds meer deeltrublieken roepen hierbij de onafhankelijk uit. In 1922 was de Unie van de Socialistische Sovjet-Republieken door Lenin opgericht. Wat hadden we nog meer van nieuws? Even kijken. Oh ja, dat is ook wel grappig. Daar hebben we allemaal profijt van. Beetje windenergie. Ja, we moeten allemaal meer winden laten. Want bij Lelystad in de Flevopolder wordt daar in 1991 een nieuw windmolenpark opgeleverd. 35 windmolens worden op dat moment het grootste windmolenpark van Europa. Ah, dat is echt mooi. Dat is echt te gek. Dus blijft die wind houden en blijft die wind waaien. Laat ze lekker waaien. En we zorgen er allemaal voor

0: Santana, Say It Again. Ik heb geen idee wie de zanger was bij dit mooie nummer uit 1985. Maar het klonk lekker. Ik heb er diverse gevonden, vrienden. En ik ga er voorlopig eentje draaien uit het jaar 1991. Een nummer 1 hit. Stond er 3 weken lang in. En dat was Raymond van het Groenewoud met de liefde voor muziek.
1: Nummer 1.

0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé,
0: olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen.

1985, een grote hit van hem. En in 2000 had hij het met een live uitvoering ook heel mooi voor elkaar. Oké, we gaan even naar 91 en zometeen nummer 1 hit uit 85. Wat is zojuist de nummer 1 hit uit 91? En dat was Remol van het Groene Woud. En nummer 1 hit uit 91, er zijn er zoveel.

0: Robert Palmer was daar ook nog bij, hè? Bij You'll Be 40 en I'm Your Baby Tonight. Dat was een plaatje uit 91. Nou, even de nummer 1 in een sneltreinvaart. Vanilla Ice, Ice Baby, die begon in januari met 5 weken een nummer 1 positie. The Candyman, Knocking Boots stond er ook nog in. En Seal stond er 3 weken in. Raymond hebben we 3 weken lang ook kunnen horen op nummer 1. In april was er 1 week een nummer 1 notering voor de mensen van Massive Attack met Infinite Sympathy. Roxette, Joyride kon 2 weken op nummer 1 staan. R.E.M. met Losing My Religion, 3 weken lang. Timmy T, One More Try, 28 mei en 25 mei. Nee, 18 mei en 25 mei op nummer 1. Scorpions, 3 weken lang. Crystal Waters, 3 weken lang. Extreme, ook nog een keer nummer 1. Sniffing the Teals, Driver's Seat. Hey, een leuke plaat. Nou, die had ik nog wel even erbij kunnen verzinnen eigenlijk. Nou, eigenlijk weer vergeten natuurlijk. Nou, Brian Adams heb ik ook nog gedraaid. Maar dat is weer een andere. Die stond aardig wat 2 keer erin, zeg. 1, 2, 3, 4, 5. Hij had 11, 12 weken op nummer 1. LL Style, Jimmy Brown is dat. Stond er ook nog bij. Gordon, Salt and Pepper. Nou, dat waren ze. En dan pakken we even de jaar 85 erbij. We begonnen nog een beetje in de kerstsfeer met Do You Know It Is Christmas op 5 januari in 85 van Band 8. 3 weken lang. Phil Collins, dat was een bonus, want die heb ik al gedraaid iets eerder. Easy Lover, Tears for Fears stond erin op nummer 1. David Bowie, This Is Not America, was ook een bonus. Dat hoorden we zojuist. The Commodores, USA for Africa, Simple Minds, Bruce Springsteen. Paul Harscastle ook nog. Mick Jagger, Nana Mouskouri, Elton John. En The Queen of Pop stond 3 weken lang op de nummer 1. Hier is voor jullie. Madonna.
1: 1985.

0: yeux.
1: Cynies, I love your smile. Een mooie hit uit 1991. En we zakken weer even terug naar 1985. En we hebben er allemaal één in huis. Sommigen er wel van ons wel twee. Maar we hebben er ook regelmatig één op zak. Ja, en dan heb ik het over een processor. Jouw telefoon, jouw computer, jouw tv, jouw radio. Alles draait gewoon op chipmaker van Intel. En die presenteerde in 1985 de eerste 32-bit computer CPU. De 80386. Deze processor kwam in het hart van een nieuwe generatie. Destijds was die zeer geavanceerd met jouw personal computer. Dat was het zo'n beetje betreft het nieuwtjes en de wetenswaardigheden uit 85 en 91. En we hebben nog twee plaatjes te gaan en een daarvan is van Chris Rea.

0: Hij is er ook niet meer, hè? Chris Rea, nee, is weg. Ja, is gewoon weg. Trouwens, nog wel een aardig verhaaltje alvast aan dit plaatje van Chris. Want kwam het 85 kwam het uit van de tweede single van het album Shamrock Diaries. En Chris beschouwde eigenlijk Josephine als een bluesnummer. Ja, hij zei dat de ritme eigenlijk een Yellow Jacket of Weather Report had moeten zijn. Oké. Groovy. Nou, het nummer deed het goed, bereikte de top 10 in Frankrijk en ook in Nederland. De remix werd populair in de Balearics Beat Scene. Er bestaan minstens 8 versies van het nummer. Het werd geschreven voor zijn dochter met dezelfde naam, Josephine. Rea zou later een nummer naar zijn jongste dochter Julia vernoemen. En dat zat weer op het album Espresso Logic. En dat is uit 93.
1: Bedankt voor het luisteren naar de Bram van der Mas Show. Tot de volgende keer. Kijk bij het programmaoverzicht voor een nieuwe Bram van der Mas Show.
0: Ja hoor, dat kunnen jullie gerust weer eens doen. Hey, we gaan eruit met een plaat uit 91, een instrumentaaltje van Tol en Tol. Bedankt voor het luisteren weer, Ren.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Sound.
1: Proficiat, je zit goed bij jouw favoriete radio. Want wij hebben Luc van Turnhout aan boord met de LVT platenkast. Heb je vragen of een funky idee? Mail ons dan via info@deplatenkastrocks.eu of deplatenkast@telenet.be.
2: Waar je ook luistert, welkom in de LVT platenkast. We zijn er weer met een frisse lading muziek, verhalen en herinneringen die je dag meteen een zetje geven. Deze week kijken we natuurlijk weer uit naar de Live Nation kalender. Concerten in alle hoeken van het land, van intieme zalen tot grote festivalpodia. Er staat weer genoeg moois op de planning om je agenda mee te vullen. En zoals altijd duiken we ook even terug in de tijd, namelijk week 23 in de muziek- en filmgeschiedenis. De week waarin nieuwe sterren opstonden, iconische platen het leven licht zagen en de filmwereld weer een paar onvergetelijke momenten cadeau kreeg. Vandaag hoor je onder meer muziek van Toni Braxton, de krachtige soulstem die je meteen raakt. Whitney Houston, pure klasse en emotie. The Animals, rauw en tijdloos. Chic, de disco-architecten die elke ruimte laten glanzen. En uit Nederland, Mai Tai, de dames die de jaren 80 een extra laagje glitter gaven. En dat is nog maar het begin. Er zit nog veel meer moois verstopt in de kast. Dit is de LVT platenkast. We gaan erin vliegen en de platen laten rollen.

0: Het eerste optreden van U2 in Slane Castle vond plaats in 1981, toen de jonge band het voorprogramma was van Thin Lizzy tijdens het allereerste Slane Castle Festival. We hebben het er verleden week trouwens nog over gehad in het programma naar aanleiding van de plaat van Thin Lizzy, Whiskey in the Jar. Dat blijkt uit de tourarchieven en wordt bevestigd door dat U2 in 2001 zelf aangaf dat hun Elevation optreden 20 jaar na hun eerste Slane show was. Het wordt een uitgebreide live versie met bedanking van Bono aan het adres van Philip Lynott, van Thin Lizzy dus, en voorstelling van de band. En je krijgt het verhaal verteld door Bono van hoe U2 is ontstaan. Dan moet ik het u nu eens niet uitleggen. En ja, het is een langere versie, maar voor één keer zien we dat door de vingers. Het is meteen ook de eerste single, commerciële single, die ze hebben uitgebracht, die je zo dadelijk gaat horen. En dat was Out of Control.
1: Rocking the capital and beyond.

De groep Mai Tai bestond uit Mildred Douglas, Jetty Wales en Caroline de Wind. Maar achter de schermen stonden twee zwaargewichten, namelijk Erik van Tijn, de componist, producer en hitmaker, en Jochem Fluisma, componist, producer en arrangeur. Samen waren ze verantwoordelijk voor de typische Mai Tai sound, een mix van funk, soul, pop en dance, perfect afgestemd op de internationale markt van de jaren 80. Your number one club and dance music experience.

De LVT platenkast gaat werkelijk geen genre uit de weg. Zo gaan we van de disco uit de jaren 80 naar de iets wat conventionelere muziek van Flash en Pam. De song vertelt het verhaal van Billy, een man die ooit succes had, maar volledig is afgegleden. Hij raakt zijn geld kwijt, verliest zijn status, belandt in verslavingen en kan zijn rekeningen niet meer betalen. New York voelt voor hem als de hel, een plek waar hij kapot gaat. Hij besluit de stad te verlaten en ziet dat als een soort redding. In de tekst bedankt hij Sint-Pieter

0: En dan bladeren we door de verse concertkalender van Live Nation in België en Nederland. En het regent grote namen. Nothing But Thieves komt met de Stray Dogs World Tour naar beide landen. In Nederland zetten ze de Ziggo Dome op zijn kop op 15 en 16 januari 2027. En in België pakken ze nog groter uit op 31 januari 2027 in de Afas Dome in Antwerpen. Hun grootste indoor show ooit zal dat worden. Good Charlotte parkeert hun Motel du Cap in Brussel op 13 november 2026. Vos Nationaal, pure pop-punk nostalgie. Met Yellow Card als speciale gast. In Nederland staan ze op 16 november 2026 in Afas Live. The Script dan, die trekt de grens over met hun indrukwekkende catalogus. In België staan ze op 28 november in de Lotto Arena in Antwerpen. En in Nederland vullen ze de Ziggo Dome op 26 november 2026. James Morrison die reist mee als very special guest. En Lorena McKennitt viert 30 jaar The Mask and Mirror met een reeks sfeervolle avonden. In Nederland wordt dat op 23 en 24 februari 2027 in Carré Amsterdam en op 1 maart 2027 in het nieuwe Luxor Rotterdam. In België is het dan te doen op 28 maart 2027 in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen en op 29 maart 2027 in het Koninklijk Circus in Brussel. Morgan Jay blijft de Lage Landen ook veroveren. Nederland krijgt hem op 1 mei 2027 in Afas Live, België op 29 april in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Stand-up muziek en chaos, precies zoals de fans het willen. Be Brave doet in Nederland een dubbele reunie in Afas Live op 8 en 9 mei 2027. En in België viert Bazaar hun 10-jarig bestaan met een reeks uitverkochte shows in de Roma eind juni 2027. Met extra data die als warme broodjes vertrekken. En ook nieuw is Vrouwtje, die trekt opnieuw de grens over. Op 27 november 2026 staat ze in de AB in Brussel en op 28 november 2026 in de Roma in Antwerpen. En dan nog de kakelverse toevoegingen in Nederland. Six Slack op 17 september 2026 in de 013 Tilburg. Verder ook Over Mono op 11 november 2026 in de Gashouder Amsterdam. En Jimmy Carr die op 13 december 2026 de Rai in Amsterdam laat daveren van het lachen. Wij verder met muziek van Donna Summer.
1: De LVT-platenkast draait muziek op het ritme van jouw generatie. En dit

In een van de vorige afleveringen van dit programma hebben we het gehad over het ontstaan van de Electric Light Orchestra. Een van hun grootste hits staat nu op het programma. Last Train to London van de ELO gaat over een nacht vol muziek, liefde en magie. Zo intens dat de hoofdpersoon de laatste trein naar Londen mist omdat hij simpelweg niet weg wil van de persoon die hij net heeft ontmoet. De ELO, ofwel de Electric Light Orchestra en Last Train to London. Welkom bij jouw favoriete radio en in de LVT-platenkast.

0: En dan nu een prachtige kruising van twee werelden, Joy Division en Fat Gadget. Maar Ian Curtis heeft nooit meegedaan aan de opname van Collapsing New People. Toch bestaat er een hardnekkige mythe en die is zo goed dat ze bijna een eigen leven is gaan leiden. Het verhaal dat vaak rondgaat is dat Ian Curtis tijdens de opnames aanwezig was en dat zijn donkere energie de sfeer bepaalde. Maar Collapsing New People werd opgenomen in 1983. Met andere woorden, 3 jaar na Curtis zijn overlijden. Dus dat kan simpelweg niet. Wat overblijft is een geweldige New Wave plaat.
1: Dit is Luc van Turnhout.

Pink Floyd begon midden jaren 60 als een Londense underground band. Gebouwd rond de creativiteit van Syd Barrett. Zijn psychedelische teksten en experimentele gitaarwerk maakten de groep, toen nog de Pink Floyd sound, in één klap uniek. Maar Barrett's mentale problemen dwongen de band in 68 tot een wissel. David Gilmour die kwam erbij en Roger Waters nam steeds meer de artistieke leiding over. Vanaf de jaren 70 liep de spanning op. Waters domineerde de creatieve richting, albums als The Wall werden praktisch zijn soloprojecten en de rest van de band voelde zich steeds meer buitenspel gezet. In 1985 stapte Waters op en verklaarde Pink Floyd klaar, maar Gilmour en Mason gingen door, wat leidde tot een juridisch gevecht over de bandnaam. Creatieve botsingen, mislukte financiële investeringen en een groeiende persoonlijke kloof tussen Waters en Gilmour maakten de breuk uiteindelijk onvermijdelijk. Een van de grootste commerciële hits van Pink Floyd is nog steeds Another Brick in the Wall.

Het meest op

We zitten in week 23 en dat is er eentje met gouden randjes in de muziekgeschiedenis. Op 1 juni 1967 verscheen in Amerika het album dat de popmuziek voorgoed veranderde. Namelijk Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van de Beatles. 2 dagen later, meer bepaald op 3 juni 1965, knalden de Rolling Stones de wereld in met een riff die iedereen kent. I Can Get No Satisfaction. En op 6 juni 1960 brak Roy Orbison door met Only the Lonely, de plaat die zijn unieke stemgeluid onsterfelijk maakte. Week 23, het bewijs dat muziekgeschiedenis soms gewoon in 1 week wordt geschreven.

Maroon 5 had één missie: een popplaat maken met de swagger van Mick Jagger. Dat rijmt nog ook. Geen imitatie, maar een knipoog naar de grootste moves uit de rockgeschiedenis. Producer Benny Blanco gooide het idee op tafel. Adam Levine sprong erop. En Christina Aguilera gaf het nummer de attitude-injectie die het echt nodig had. Het resultaat was een wereldhit die danst, flirt en glijdt. Precies zoals Jagger himself.

Waar je ook luistert, welkom in de LVT Platenkast. We zijn er weer met een frisse lading muziek, verhalen en herinneringen die je dag meteen een zetje geven. Deze week kijken we natuurlijk weer uit naar de Live Nation kalender. Concerten in alle hoeken van het land, van intieme zalen tot grote festivalpodia. Er staat weer genoeg moois op de planning om je agenda mee te vullen. En zoals altijd duiken we ook even terug in de tijd, namelijk week 23 in de muziek- en filmgeschiedenis. De week waarin nieuwe sterren opstonden, iconische platen het leven licht zagen en de filmwereld weer een paar onvergetelijke momenten cadeau kreeg. Vandaag hoor je onder meer muziek van Toni Braxton, de krachtige soulstem die je meteen raakt. Whitney Houston, pure klasse en emotie. The Animals, rauw en tijdloos. Chic, de disco-architecten die elke ruimte laten glanzen. En uit Nederland, Mai Tai, de dames die de jaren 80 een extra laagje glitter gaven. En dat is nog maar het begin. Er zit nog veel meer moois verstopt in de kast. Dit is de LVT Platenkast. We gaan erin vliegen en de platen laten rollen.

Zeker schreef het nummer Still the Same niet over een verloren liefde, maar over een man die hij in Los Angeles steeds opnieuw tegenkwam. Slim, charmant, altijd op winst en altijd dezelfde. Een karakter dat je tegelijk bewondert en wantrouwt. Hier is Bob Seger en de Silver Bullet Band met Still the Same.

This is A Road to Nowhere van Novastar is een typische Joost Zwegers-plaat. Melancholisch, dromerig, maar met een scherpe emotionele kern. De inhoud draait rond één thema: vastzitten in een situatie waarvan je weet dat ze nergens heen gaat, maar er toch in blijven hangen. This is The Road to Nowhere van Novastar. Welkom bij jouw favoriete radio. Welkom in de LVT-platenkast.

Billy Ocean had eind jaren 70 al een paar hits op zak. Maar hij zat vast in een periode waarin de platenmaatschappij hem vooral zag als de zanger van Love Really Hurts Without You. Maar hij wilde meer. Funkier, moderner en minder braaf. Tijdens de opnames van de single Pressure vertelde Ocean later dat hij zich letterlijk onder druk gezet voelde. Druk om te scoren, druk om relevant te blijven en druk om opnieuw in hetzelfde hokje geduwd te worden. En precies dat hoor je in het nummer. De groove is strakker, de baslijn duwt vooruit en Ocean zingt alsof hij zich een weg naar boven probeert te vechten. Het is geen liefdesliedje, maar een statement. Ik kan meer dan jullie denken, zo zei hij zelf.

0: Nu we in deel 1 de concertagenda van Live Nation samengebracht hebben van België en Nederland, hebben we natuurlijk meer tijd om ons over iets anders te ontfermen. Bijvoorbeeld week 23, een week waarin Hollywood precies wist hoe je geschiedenis schrijft. Op 1 juni 1984 ging Ghostbusters in première. Een film die niemand serieus nam tot hij de wereld veroverde met spoken, slime en een themesong dat je nooit meer uit je hoofd krijgt. Op 3 juni 1992 verscheen Batman Returns. Tim Burton op zijn donkerst, Michelle Pfeiffer op haar scherpst en Danny DeVito die bewees dat zelfs een pinguïn angst kan aanjagen. En op 6 juni 1998 kwam The Truman Show uit. De film die ons voor het eerst deed twijfelen of we zelf niet in een reality show leefden. Week 23. Het bewijs dat film soms niet alleen vermaakt, maar ook een tikje aan je wereldbeeld sleutelt.
1: Wil je meer weten? Ben je benieuwd naar de show? Surf dan snel naar deplatenkastrocks.eu. Let's go!

Deze week brengen we in de LVT-platenkast een bijzonder verhaal uit onze eigen campen. Want Zaal Lux, de legendarische concertzaal in Herentout, krijgt deze zomer een documentaire op de VRT, namelijk VRT Max. Het wordt een warme terugblik op het laatste jaar van de zaal zoals we die vandaag kennen. Vlak voor de geplande renovatie die doorging in 2025. De makers doken in de rijke geschiedenis van Zaal Lux. Een plek waar generaties muziekliefhebbers, vrijwilligers en internationale artiesten elkaar vonden. Van rock'n'roll tot intieme optredens, Lux was altijd het kloppend hart van de Kempense muziekscene. In de documentaire zien we niet alleen het bruisende leven van vandaag, maar ook oud-organisatoren die terugblikken op onvergetelijke momenten, grote namen en kleine verhalen die samen de ziel van de zaal vormen. Het resultaat is een ode aan live muziek, aan vrijwilligerswerk en aan een gemeenschap die al decennia lang bewijst hoe belangrijk cultuur is. De documentaire is deze zomer exclusief te bekijken bij VRT Max. En voor dit mooie nieuws danken we natuurlijk graag Matthias de Groof van HLN, die het verhaal scherp en met veel respect voor de geschiedenis van Lux bracht. Ik raad je aan om een keer te gaan kijken naar luxherentout.be/archief. En daar zie je welke groepen er allemaal de revue gepasseerd hebben in die bewuste Kempense rockzaal. Music is Coming Home is de titel die Mink VZW momenteel hanteert. En dit is een van de groepen die ik persoonlijk gezien heb in Zaal Lux. Maar dit sloeg werkelijk alles. The Shirts met Annie Golden.

Kirstie McCall nam het nummer Days op als een zacht afscheid. Een bedankje aan iemand die niet meer in haar leven was. Een cover van de Kinks, maar met een emotionele diepte die zelfs Ray Davies verraste. Hier is haar tijdloze versie van Days.

Wat is de 27th Club? Het is de verzamelnaam voor een reeks muzikanten, artiesten en performers die allemaal op 27-jarige leeftijd stierven, vaak onder dramatische omstandigheden. De bekendste namen zijn bijvoorbeeld Brian Jones van de Rolling Stones, die is verdronken. Jimi Hendrix, die stierf door verstikking na het innemen van medicatie. En Janis Joplin overleed aan een overdosis. Jim Morrison overleed aan een hartstilstand, wat eigenlijk de officiële versie was. En Kurt Cobain, die heeft zelf de hand aan zich geslagen. En tenslotte Amy Winehouse, die overleed door een alcoholvergiftiging. Het blijft een van de vreemdste patronen in de muziekgeschiedenis. Een reeks iconen die allemaal op hun 27ste stierven. Elk met hun eigen verhaal. Maar allemaal met dezelfde combinatie van talent, druk en kwetsbaarheid. Geen mystiek pak dus, geen geheimzinnige vloek, gewoon tragische levens die te vroeg eindigden. De zogenaamde 27 Club. Hier zijn The Doors met Jim Morrison en Light My Fire.

0: De Platenkast, een radioprogramma met muziek uit verschillende decennia. Presentatie Luc van Turnhout.
1: Wat is de 27th Club? Het is de verzamelnaam voor een reeks muzikanten, artiesten en performers die allemaal op 27-jarige leeftijd stierven, vaak onder dramatische omstandigheden. De bekendste namen zijn bijvoorbeeld Brian Jones van de Rolling Stones, die is verdronken. Jimi Hendrix, die stierf door verstikking na het innemen van medicatie. En Janis Joplin overleed aan een overdosis. Jim Morrison overleed aan een hartstilstand, wat eigenlijk de officiële versie was. En Kurt Cobain, die heeft zelf de hand aan zich geslagen. En tenslotte Amy Winehouse, die overleed door een alcoholvergiftiging. Het blijft een van de vreemdste patronen in de muziekgeschiedenis. Een reeks iconen die allemaal op hun 27ste stierven. Elk met hun eigen verhaal. Maar allemaal met dezelfde combinatie van talent, druk en kwetsbaarheid. Geen mystiek pak dus, geen geheimzinnige vloek. Gewoon tragische levens die te vroeg eindigden. De zogenaamde 27 Club. Hier zijn The Doors, Jim Morrison en Light My Fire.

En dan nu een nummer dat niet schreeuwt, maar glimlacht. Stan Van Samang zingt hier over de kleine dingen die een dag groot kunnen maken. Iemand die er is van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Een zachte ode aan het gewone geluk. Goeiemorgen, goeiedag. U moet nu niet denken hij slaat de bal volledig mis, maar het is nu eenmaal de titel van de plaat.

Crazy for You van Madonna komt uit de film Vision Quest, die uitkwam in 1985. In sommige landen werd de film uitgebracht onder de titel Crazy for You, omdat Madonna's nummer zo'n grote hit werd. Het verhaal erachter is: Vision Quest is een soort coming-of-age film over een jonge worstelaar. Madonna verschijnt zelf kort in de film, zingend in een club. En ze brengt daar twee nummers, namelijk Crazy for You en Gambler. Crazy for You werd haar eerste grote volwassen ballethit en gaf haar carrière een serieuze duw richting het supersterrendom.

Toen Orchestral Maneuvers in the Dark de single Messages maakte, waren Andy McCluskey en Paul Humphries nog twee jonge gasten uit Liverpool die muziek maakten met tweedehands synths en een budget dat nauwelijks een busrit naar de studio dekte. Het nummer begon als een soort experimenteel klanklandschap, maar tijdens de opnames merkten ze dat er iets ontbrak, namelijk warmte. En toen gebeurde het onverwachte. De producer stelde voor om er een pianoriff in te zetten. Iets wat OMD eigenlijk nooit deed. Paul Humphries speelde een paar akkoorden, bijna aarzelend, en plots viel alles op zijn plaats. Die combinatie van koude elektronica en warme piano werd het handelsmerk van OMD.

En daarmee schuiven we zachtjes de deuren van de LVT-platenkast weer dicht voor deze week. We hebben een mooie reis gemaakt. Van de melancholie van Kirsty MacColl met Days naar de elektronische finesse van OMD en hun messages. Langs de kracht van Depeche Mode met People Are People. En zelfs een vleugje Vlaamse warmte met Stan van Samang. Stuk voor stuk verhalen, stemmen en klanken die tonen waarom muziek nooit gewoon achtergrond kan zijn. Bedankt om erbij te zijn, thuis, onderweg of ergens tussen de twee afspraken door. Volgende week trekken we de kast opnieuw open met nieuwe ontdekkingen, vergeten parels, anekdotes die je nog niet kende en natuurlijk platen die je nergens anders hoort. Zelfde uur, zelfde zender en zelfde goesting. Tot dan, arrivederci!

0: Badger, it's for you! Three candy cards that you want to have!
1: Johan de Graaf,
2: de Gouden Ouwe Show. Je hoort ze hier allemaal.
1: De Gouden Ouwe Show, Johan de Graaf. Johan de Graaf.
0: Gouden Ouwe.
1: Johan de Graaf.
0: Met de hits.

0: Gewoon weer op de draaitafel. Draaitafel. Op 45 of 33 toeren. De Gouden Ouwe Show.
1: Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.
2: Jouw favoriete hits
3: op een rij.
2: De Gouden Ouwe Show.
3: Johan de Graaf.

0: Zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: Luister recht aan uw toestel.
4: And now, here's the world's greatest DJ.
5: Luisteraars, allemaal bijzonder hartelijk welkom. Goedenavond, het is vandaag dinsdag 2 juni van het jaar 2026 en we zijn weer live op de radio met de Gouden Oude Show. De heerlijke muziekjes van toen, toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, roep ik dan altijd maar. Waar begonnen we nou mee? Ach, iedereen heeft dat wel herkend. Het bekende stemgeluid van Elvis Presley met I Can Help. Het laat ook uitgebracht door Billy Swan in de jaren 70, weten we dat nog. Als ik even naar buiten kijk, hier uit het studioraam van het grote Gouden Oude Complex, dan zie ik dat het bewolkt is. Een heel klein beetje blauw en het is hier gewoon droog. Geen spatje regen te zien, gewoon droog. Is ook gunstig, want ik was op de fiets, dus ik hoop vanavond dat het om 9 uur nog steeds droog is, dat ik weer heel uit en droog thuis kom, of niet soms. Een minuut of 10 fietsen, dus dat moet te doen zijn, 7 over 7, laten we snel beginnen in het programma. Of niet soms, waarom ook niet. Ik heb een hele mooie uitgezocht, deze. Dat is een mooie deze hoor. Uit de jaren 60 zelfs. Hier zijn de Cats met Vive l'Amour, de Gouden Oude Show.

0: Dat is een mooie of niet, soms deze van de heren van de Cats met de Vive l'Amour.
1: Hallo, Johan. Remco hier. Zeg, ik ben onderweg. Ben, denk, met een half uurtje bij je. Tot straks.
0: Tot straks, Remco. Ik hoop ook dat Wietse meegaat met die mooie plaat. Ik hoop dat hij erbij is, maar dat zal meestal wel goed komen. We gaan even naar Duitsland en schöne Schallplatte van Marianne Rosenberg.

naast nog heerlijke muziek, of niet? Soms zo op deze dinsdagavond, de 2e juni van het jaar 2026. En dan moet ik wel iets vertellen dat ik morgen ben ik 32 jaar getrouwd, dames en heren. Ja. Met Manon de Graaf. Hè. Ja, dat is morgen de 3 juni van het jaar 2026. Zijn we 32 jaar getrouwd. Oh, wat gaat het ons nou, hè? Het is maar even dat je het weet. Heerlijke muziek ook vanuit Studio 2. Straks naar achter verwachten we ook Joyce de Graaf. Die is er nog niet, maar we wachten af.

wel heerlijke muziek om lekker mee te kunnen galmen of niet. Zoals Mary Hopkins met Knock Knock Who's There. Dit zijn de dames en heren van de formatie The Middle of the Road met Sally, u weet wel, met de Yellow Boomerang, 16 over 7.

Het was wel niet zo'n grote hit van deze, van The Middle of the Road, de Sacramento. Hè? Dat was toch wel de grootste, moet ik zeggen. Toch wel een leuk plaatje om nog eens te beluisteren. En daar is de Gouden Ouwe Show voor. Hè? 12 minuten voor half zeven, nee, half acht weer. Half zeven, ja, toen was ik er nog niet. Was ik op de fiets richting de studio, nee, 12, half acht. Door met de muziek straks aandacht aan de zeezenders van toen. Door middel van de Radio Noordzee Treitenschijf gaan we straks zo meteen doen. Wietse komt straks, Remco komt nog. En natuurlijk ook Misha rond half negen. Dus we zitten weer bommetje vol, zou ik voor elkaar zeggen. Kennen we deze nog van de Hollies? Dat is ook zo'n leuke plaat, zo'n lekkere mega plaat, dames en heren.

luisteren van de heerlijke plaat waarbij de luidsprekers gewoon lekker wat harder kunnen, dames en heren, op 10 zetten met deze. Deze van de formatie The Hollies met The Day That Curly Billy Shot Down Crazy Sam McGee. Daar heb ik op geoefend, of niet soms? Ja, in één keer goed eruit, toch wel goed of niet soms deze. Goedenavond ook aan Dick in Emmeloord en Theo van Steenbergen in Emmeloord. En ook Annelies in Emmeloord. En natuurlijk ook aan Dini en aan Renita, maar die hebben we nog niet gehoord. Die hebben we nog niet gehoord, die zal er wel zijn hoor. En Doris natuurlijk, dat is de buurvrouw van Dini in die Molenstraat in Arnhem. Ik mocht het adres wel noemen, de Molenstraat in Arnhem. Straks rond 19:30, als ik het hoop, als ik het op tijd doe, komt de Radio Noordzee Treiten, schrijf me eerst dit.

toch heerlijk deze muziek. Journey Kamer, dames en heren, in de gelederen. Oftewel de formatie Earth and Fire. Met Maybe Tomorrow en Maybe Tonight. Nee, nee, het is nog niet geweest of de volgende komt er. Dat is het motto van de Gouden Oude Show op deze dinsdagavond. Hier is Joe Doden.

toch een heerlijke plaat of niet? Soms deze van Joe Doden met You're Such a Good Looking Woman hier in die Gouden Oude Show. Twee minuutjes voor half acht weer straks. De Radio Noordzee Treitenschijf. Meer eens even deze lekkere gouden oude hit uit de jaren 60. Hier zijn de Tremolo's.

Klinkt toch heerlijk, die muziek uit de jaren 60 of niet soms. En daar is die gouden oude show voor. Dit Tremolo's waren dit. Ah, met Here Comes My Baby. Zoals beloofd, aandacht voor de Radio Noordzee treitenschijf. Eentje uit het jaar 1971.

Dat is een mooie van Ocean met Put Your Hand in the Hand. Dat is een oude Radio Noordzee strijdenschijf toen het heet. 8 mei 1971. En daar is, dames en heren, hier is Wietse.

0: de plaat wordt met de week mooier en beter, of niet zoals deze van Wietse. Wietse, ja. Met Where Have You Been? De Gouden Oude Show, 7 over half 8 weer tot 9 uur live op jouw radio of telefoon. Met Johan de Graaf.
1: Hoi Johan, je spreekt met Dini. Kan je nog een Franse plaat voor mij draaien?
0: Dat kan altijd.
2: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

0: je vais me coucher.
1: Dat is ring van Jacques Dutronc. Il est 5 heures, Paris se fait. Goed, hè, voor mij. Goed geleerd, hè. Ja. En dat is volgens mij, dat betekent dat Parijs wakker wordt. Il est 5 heures, moet je zo zeggen, hè. 5 heures. We hebben dat geleerd op de school met Paris se fait. Speciaal voor Dini in die molenstraat in Arnhem. Over Dini gesproken, ze zegt, Johan, omdat jij morgen 32 jaar getrouwd bent, draai dan een plaat die zeer speciaal is voor jou. Kan er maar één zijn.

Dat is toch een mooi of niet soms, ja, dat roept herinneringen op. We zijn toen de tijd, toen ik 60 jaar werd, zijn we naar Engeland gegaan. En hebben wij een bezoek gebracht toen de tijd aan het zendschip van Radio Caroline. De Ross Revenge, vandaar deze, omdat ik hem zo mooi vind. Hier

chanson. Ik zit hem eerlijk mee te nurien en mee te blerren, of niet? Of deze, van de Manhattan Transfer met Chanson d'Amour. Die niet heeft gebeld, u weet wel, uit de Molenstraat in Arnhem. Ze zegt, doe een plaatje voor je vrouw, omdat ze morgen natuurlijk ook 32 jaar getrouwd is. Ja, dat is waar, we zijn samen 32 jaar getrouwd. Deze vindt zij leuk, Manon de Graaf. Hier zijn Nick en Simon.

Dat is toch een lekker amazing plaatje zo op deze dinsdagavond, de 2 juni van het jaar 2026. Speciaal voor mijn ondergraaf. Mag wel een keertje, of niet, soms ja. Dat was natuurlijk getiteld door Rosanna, hier is Remco. Die is er ook, die is stiekem binnengeslopen. En dan staat hij klaar in studio 1 met de Walkers Army.

0: alsof het kiest.
1: Dat is een mooie of niet, soms deze van Remco Heemskerk met de Walkers Army, speciaal voor Annelies in Emmeloord. Die mee aan het luisteren is naar de Gouden Oude Show. Hier is hij voor

Is een heerlijke muziek of niet? Om op zo. Ja, wat is het? Een beetje benauwde dinsdagavond, moet ik zeggen. Kero was dit met Julio Iglesias. Speciaal een plaatje voor Doris in de Molenstraat. Die zit altijd mee te luisteren en te wachten of opa nog komt. Nou ja, die komt altijd. Hier zijn ze met de money en de money en nog een keer met de money. 6 voor 8.

Dat is een heerlijke plaat, of niet? Soms deze van de formatie ABBA. Met de money. Dit is de laatste tot straks in het tweede gedeelte van de show. En dan verwachten wij rond 8:30. Misha, ze is er nog niet. Maar we hebben goede hoop dat ze op tijd aanwezig is. Hier is Dave.

0: Het is nu 8 uur. 8 uur.
1: Vanaf heden geopend Dini's Koffie en Theehuis. Dini's Koffie en Theehuis is gevestigd op de Molenstraat nummer 10 in Arnhem. Dagelijks geopend vanaf 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Dini's Koffie en Theehuis met haar verrukkelijke koffieassortiment. De gewone koffie, de cappuccino, de espresso en tal van andere mogelijkheden bij Dini's Koffie en Theehuis. En vergeet ook de specialiteit niet van Dini, haar zelfgebakken appeltaart. Dini's Koffie en Theehuis, gevestigd op de Molenstraat nummer 10 in Arnhem.
2: Aanstaande woensdag namiddag om 2 uur is er een publieke verkoping van de inboedel van de Miamigo Studios. Alles gaat weg aan spotprijzen, zoals een draaitafel, 3 toiletrollen, 1 microfoon, een mengpaneel, nog een draaitafel, een gebroken spiegel, alle singles, een tandenborstel, 1 paperclip, een stopwatch, 2 bandrecorders, nog een microfoon, een deurkruk en bakkenbroek. Alles moet weg aanstaande woensdagmiddag om 2 uur in Playa de Haro.
3: Wie kan uw huis volledig inrichten met luxe meubelen voor minder dan 25.000 frank?
4: Wie biedt u een meubelshow op meer dan 12.000 vierkante meter verkoopsoppervlakte?
3: Waar zitten meer dan 1000 modellen salons?
4: In welke wensing kan je

0: allemaal Vermeer, Thijs en Zonen aan de Boerenkrijglaan 164 te Westerlo.
1: Het is nu 8 uur.

0: toch heerlijke muziek van de formatie The Village People in Hollywood. De zaak is Everybody is a Star. Als ik nu naar buiten kijk naar het studioraam, uit het studioraam, dan zie ik dat het iets bewolkter is geworden. Het zonnetje is verdwenen, maar het is nog steeds droog. Dus ik moet het nog even uitzingen tot 9 uur en dan kan ik lekker op de fiets naar huis toe of niet soms. The Village People, de mensen van de YMCA waren dit.
1: Hoi Johan, hier met Misha. Ik ben gearriveerd, maar eerst even een koffie halen in de kantine.
0: Zo, jij bent vroeg hè, Misha. Had je wind mee uit Duitsland? Ja. Oh, je hebt 140 gereden. Ja, dat is 10 kilometer te hard. Hè? Dat mag niet. Nee. Een bekeuring van oma Gent zit eraan te komen. Ah, moet je maar niet te hard rijden. Nee. Heerlijke muziek zo op die dinsdagavond met de Earth, Wind and Fire.

Dat is toch een mooie muziek of niet? Soms deze van Eurospin en Fire in de show. Als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom in het tweede gedeelte weer van het programma. Dit was I Love Music. Zullen we iets leuks gaan doen? Wat dacht je van deze? De vriendinnen van mij, de Dolly Dots. Die hoor je niet zo vaak meer. Hè? Deze komt uit het jaar 1979. Hier zijn ze met Tell It All About The Boys.

Vertel het all about the boys. Vertel over de jongetjes. Vertel over de jongetjes. Hè. Ik moet het wel goed zeggen. Wat zeg je, Misha? Oh, je wil niks zeggen. Ja, mag ook, mag ook. De Dolittles waren dit met Tell It All About Boys. Tijd voor deze van Jan en Dien.

0: Dat is nog een heerlijke plaat, of niet? Soms deze. Van Jan en Dien, en die was dan getiteld The Surf City.
1: Dit is de Gouden Oude Show met Johan de Graaf.
2: Herinnert u zich deze nog?

alterneert. Ik heb later of niet, zoals deze 17 over 8 trouwens. En goedenavond aan Nico San in België. Zit ook lekker mee te luisteren naar de Gouden Oude Show. Goedenavond. Terwijl Misha haar stem aan het testen is straks om een prachtig optreden te gaan verzorgen. Maar ja, ze wil niks zeggen, want ze zegt ik ben in concentratie, op een concentratie voor mijn optreden. Maar ja, ze is nu aan het testen, test, test, zegt ze. Ja, jullie horen dat niet, maar het is wel zo, test, test, test, roept zij de tijd. Kennen we deze nog van de Love Bomb?

De Love Boat, wat zou er met de Love Boat gebeurd zijn? Ja, die is ondertussen gesloopt. Dat zijn conserveblikjes geworden. Ja. Allee, we gaan lekker meezingen. 9:50, rond 9:30 krijgen wij Misha. Tenminste, als ze klaar is met haar voorbereidingen. Doe eerst even in Camerina.

We zingen hem allemaal mee, of niet? Soms deze leuke van Imke Marina, de Duitse uitvoering deze keer met de Viva Spanjaarden. Dat waren een zeer schöne Duitse zaalplaten, heb ik gezegd. Speciaal voor Nico Roos uit in België. Ook de heer Wolfman, een goede avond. Je zit ook lekker mee te luisteren naar de Gouden Oude Show. Straks rond 8:30 krijgen wij een geweldig optreden van Imke, moet ik zeggen. Die is net geweest van Misha. Ze is zich aan het voorbereiden in opperste concentratie. Dit is een mooie. Kennen we deze nog? Hier is Cat Stevens.

wat een mooie plaat, of niet? Dan deze van Cat Stevens met The Morning Has Broken. De plaat werd veel gedraaid toen de tijd op Radio Veronica en Radio Miamico. En ook natuurlijk op Radio Luxemburg. Als de mensen met de uitzendingen begonnen vanaf de diverse zendschepen of in Luxemburg. Deze van Cat Stevens en Morning Has Broken. Ik ben gebeld net door Dini. Ze zegt, ik wil graag een plaatje horen voor mezelf, want ik ben een beetje zenuwachtig vanmorgen. Hier is Tim Reeves.

Dat is toch een mooie of niet soms terug in de tijd met Jim Reeves. Getiteld The Roses Are Red. Speciaal gedraaid voor Dini, die is een beetje zenuwachtig, want morgen komt Dr. Oetker langs. Ja. En die komt een aantal bakproducten uitleggen aan Dini. En daar is een beetje zenuwachtig voor, van die bakproducten. Voor die bakproducten van Dr. Oetker, ja. Waar je al zenuwachtig van kan zijn, hè. Ik zie die cake wel tegemoet, of niet soms? Na deze plaat komt een hele mooie live optreden van Misha. Ze is er helemaal klaar voor. Maar we gaan eerst even meezingen in de eigen verstaanbare taal. Of niet soms 1971 weer in de Gouden Oude Show. Hier zijn de Makkers.

Dat is toch een lekker amazing plaatje of niet? Soms de single is geschreven en geproduceerd door Pierre Cardin, oftewel vader Abraham. U weet wel van de Smurfen. Dat kunnen we ook wel een keertje doen, hè? De Smurfenlied of niet? Soms deze van de Makkers in 1971 trouwens met de zomerzon. Misha, ben je er klaar voor? Ze steekt de duim omhoog. Nou, daar komt ze hoor, daar komt ze. Ze ziet er trouwens prachtig uit, moet ik zeggen. In een felgele jurk heeft ze aan vanavond. Nou, ziet er prachtig uit, moet ik zeggen. Op en top, hier is Misha met When I Find You.

Dat is toch weer prachtig. Het is live gezongen. Die geweldige single van Misha Verhoeven. Ze ziet er prachtig uit in de gele jurk. Ik moet zeggen, nou, op en top, op en top. Dankjewel Misha. Volgende week weer. Kunnen we volgende week weer afspreken? Dat kan. Nou, dat is mooi. Daar ben ik blij om. Daar ben ik blij om. Kennen we deze nog? The Rainbow Train met Anita Meijer. Met Heaven on Earth.

Dat is wel heerlijke muziek, deze van Heaven on Earth met Anita Meijer en met Jodie Piper in de gelederen. Oftewel de Rainbow Train. Ook een goedenavond aan Theo van Steenbergen die onderweg is van Nederhorst Den Berg naar Emmeloord met een rangje van, nou ik denk 100 km per uur, want hij zit op de snelweg en hij houdt zich altijd keurig aan de snelheid, zegt hij. Dus dat gaat helemaal goed komen. Kennen we deze nog? Dat is ook zo'n heerlijke plaat uit het jaar 1974. De Gouden Oude Show trouwens ook te beluisteren via de DAB Plus in de omgeving van Emmeloord. Dat zijn we extra mooi te beluisteren. Hier is Paul da Vinci.

0: Oh, pijn in mijn hoofd, pijn in mijn hoofd. Ik heb de koptelefoon wat harder aan staan dan normaal. Wat een geschreeuw, hè, wat een geschreeuw. Paul da Vinci. 1974 met Your Baby Ain't Your Baby Anymore. Oftewel, de man van de stem van de Rubens. Hè. Oh, wist je dat niet? Nou ja, goed, dan heb ik het toch wel weer een nieltje verteld zo. Om 8:50 alweer op deze mooie dinsdagavond, 16 graden buiten. En het is nog steeds droog. Ik heb geluk, want ik ga straks fietsen.
1: De naald in de groef. De muziek uit de de muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl. De Gouden Ouwe Show. Johan de Graaf.
0: Daar luister je op dit moment naar tot 9 uur live op jouw radio. Hè. We gaan op de Franse tour. Speciaal voor Dini in die Molenstraat in Arnhem. Hier is Michel Dapes.

Ik heb een beetje grote vrees, dames en heren, een beetje grote vrees. Want ik zie de bewolking toenemen hier. Het is nog wel droog hier, het is nog wel droog, maar ik zie de bewolking toenemen. Dat is niet goed. Ik moet het nog 13 minuten volhouden voordat ik kan gaan fietsen. Dus ja, dan hoop ik dat ik droog naar huis toe kan. Ja, daar heeft Theo van Steenbergen geen last van in Emmeloord. Of in Nederhorstenberg. Die zit in de auto onderweg naar Emmeloord. Hij zegt, doe een plaatje voor mij. Doen we.

komt uit, de plaat komt uit begin jaren 70. Wel goed praten in de microfoon begraven, want anders kunnen we elkaar niet verstaan. Nee. Killer Queen, speciaal voor Theo van Steenbergen die onderweg is vanaf Nederhorst en Bergen richting Emmeloord. Hij nadert Emmeloord, dus die is binnenkort thuis. 10 voor 9, wat dacht je van deze plaat? Dat is ook zo'n lekkere plaat om lekker mee te scheuren in de auto. Moet ik hem nog aankondigen? Of laat ik het gewoon doen. Hier zijn de Rolling Stones.

is toch een heerlijke plaat om bijna het programma mee te besluiten, of niet, soms deze. De muziek uit de jaren 60 hier in de Gouden Oude Show. Dat is een van de Rolling Stones, ja, met I Can Get No Satisfaction. Nog eentje, nog één te gaan. Dit is de laatste.

Dat was dan de laatste plaat in de show. Ja, we stoppen ermee. Genoeg is genoeg, zou ik zeggen. Ja. Het is vandaag de 2e juni van het jaar 2026. We tellen er 7 bij op. Dus de 9e juni zijn wij gewoon wederom terug op de radio. En ook via de DAB+. Ja, daar zijn we goed te ontvangen in de omgeving van Emmeloord. En let maar die kant op. Dat Theo van Steenbergen nog even doorgeeft dat het rustig is op de A6. Dus hij rijdt 120 netjes. Hij houdt zich netjes aan de snelheid. Dus dat gaat helemaal goed komen. Bijna 9 uur alweer. Ik zou zeggen, dank allemaal voor het luisteren. En wat mij betreft, volgende week is er wederom een nieuwe live-uitzending van de Gouden Oude Show.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision & Sound.
2: Muziek Safari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muziek Safari begint nu.

Ach ja, heerlijk, we zijn weer begonnen. Welkom bij de Muziek Safari. Fijn dat je erbij bent en dat je met me meewandelt door het muzikale landschap. Begonnen met Chet Puri, of Puri, een bekende country zangeres uit Nieuw-Zeeland. En het lied Flying High, een zelfgeschreven emotionele country ballad, was meer een persoonlijk eerbetoon aan haar overleden vader. Weet je, als je even de wereld buitensluit, dan gaan we naar ABBA en die neemt je mee met zo'n heerlijk tijdloze klassieker, grote hit in de vorige eeuw, Fernando.

Heerlijk stukje muziek was dit, hè? Cat, These Blues of Me, een indrukwekkende bluessong van B.B. King, afkomstig van zijn met Grammy bekroonde album One Kind Favor uit het jaar 2008 was dat alweer. Schaduw, dat is een beetje een feestelijke poptrack met een serieuze knipoog. En gezongen door K3 en verrassende combinatie met rapper Donnie.

Nou, als je van wandelen houdt, dan zit een mooie melodie die bij jou past. Horst Jankowski, een internationaal vermaarde Duitse jazzpianist. Hij werd vooral beroemd door zijn hele relaxe manier easy listening muziek te maken en zijn kenmerkende pianospel. Ja, en zijn absolute meesterwerk, dat was het nummer A Walk in the Black Forest. Lekker wandelen in het Zwarte Woud. Uit het jaar 1965 was dat alweer. Verder met het Nederlandstalige muziek. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Ja, een mooi melancholisch luisterlied over een hernieuwde kennismaking met een oude geliefde. En hoewel dat onlosmakelijk met Benny Nijman wordt geassocieerd, is het nummer eigenlijk geschreven en ook uitgebracht door een hele andere Nederlandse artiest in 1975. En wel Joost Nuizel. Maar goed, wij kennen het allerbeste met deze Limburgse artiest.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer meer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig bovendien. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben, dat ik nog zoveel klein

Ja, ja, een nummer uit 1984 was dit alweer Somebody's Watching Me van de Amerikaanse Rockwell. En het nummer dat is wereldwijd beroemd dankzij die onmiskenbare gastvokalen van zijn goede vriend Michael Jackson in het refrein. Een verhaal over een doodgewone man die het gevoel heeft dat hij overal in de gaten wordt gehouden, zelfs als hij alleen thuis is. Daar ging het lied over. Verder met Goodbye Yellow Brick Road, ballad uit 1973, geschreven door Elton John en Bernie Taupin. De titel is een directe verwijzing naar het magische pad uit The Wizard of Oz, waar het personage Dorothy via de gele stenen weg op zoek ging naar de rijkdom en fantasie. In Emerald City bezingt de tekst juist het verlaten van die enorme klemmer.

oude en nieuwe hits, bekende en onbekende artiesten. Dit is de Muziek Safari. Take what you want.

Zo, de nummer Blues for Breakfast, geschreven door de Amerikaanse country folk duo Lance en Leah. Uitgebracht 10 april van het jaar 2026. En weet je, dat nummer is een eerbetoon. Niet aan iemand, maar aan iets. Een eerbetoon aan de verbinding die de artiesten hebben met hun gitaar, de Six String Singer. Ja, moet op het idee komen om daar een lied over te schrijven. Nou, prima gedaan. Verder met Nederlandstalig, Tranen van Goud, een Nederlandstalige popballad van Aaron Blommaert uit België en met Zoe Livé. Een nummer over het beseffen dat iemand niet voor altijd in je leven blijft, maar dat de tijd die je samen had heel waardevol blijft.

20 Seconds, de debuutsingle van zanger Ruben Hillen. Het nummer waarmee hij dit jaar ook het programma The Voice of Holland wist te winnen. Ben benieuwd hoe vaak we nog wel van hem gaan horen. Maar dat is allemaal nog toekomstmuziek. After the Gold Rush, een bekende cover van het gelijknamige nummer van Neil Young. Nu Linda Ronstadt, die het lied niet solo heeft gezongen, maar samen met haar muzikale vriendinnen Dolly Parton en Emmylou Harris. En dat leverde de drie dames ook nog in het jaar 2000 een Grammy Award op.

Zwart-wit uit 1984, een van de bekendste Nederlandstalige protestzongs, geschreven door Frank Boeien, lied over een racistische moord op een 15-jarige Antilliaanse jongen in 1983 in Amsterdam. Verder met een zeer persoonlijke, emotionele zinkel van Suzanne en Freek. Het nummer Halverwege. Het gaat dat lied over durven leunen op elkaar. Er voor elkaar zijn in hele moeilijke tijden en samen de lasten te dragen.

1987. En als je afvraagt, wat zijn daar die Nederlandse bergen? Nou, het is een beetje een metafoor. In het platte Nederland doelt die band op de typische Hollandse dijken, wolkenluchten en daken. En dat is een beetje de fantasie in het landschap van de Dutch Mountains van deze formatie. Verder met Taylor Swift, een gelijknamige, een nummer over iemand die een beetje op haar naam lijkt, Elizabeth Taylor, een nummer over een hele iconische dame.

Ja, Dibbler Taylor, Taylor Swift en Elizabeth Taylor was dat. Goed, we gaan ons opmaken voor het tweede uur. De eerste deel van de wandeling zit er bijna op. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren, want er komt nog heel veel mooie muziek. En wat mij betreft graag tot zo dadelijk bij het tweede uur van de Muziek Safari.

0: luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Je luistert naar de Muziek Safari.

0: Zo.
1: Eventjes aan het lekker begin van het tweede uur van de Muziek Safari. En fijn dat ik iedereen wie zie die er bij het eerste uur ook bij was. Doet mij alleen maar heel erg veel deugd. Begonnen met het nummer I've Got My Love To Keep Me Warm van Ingrid Michaelson. Een lekkere eigenzinnige cover van een klassieke jazz standard. En werd het oorspronkelijk geschreven in 1937 door Irving Berlin voor de film On The Avenue. Goed, dat weet je dan ook allemaal weer. Prachtig mooie dag. Ja, dat is het wellicht zeker wel. Ook een bekend nummer, een vrolijk dansnummer van de singer-songwriter Daniel Lohuis. En hij, Lohuis, die schreef een groot deel van het album Houd Moed uit 2011 tijdens een reis door de Verenigde Staten en Canada. Dat heeft mooie pareltjes opgebracht.

The Ice Queen van de Canadese bluesgitarist en zangeres Sue Foley. Een mooie sfeervolle titelsong van haar gelijknamige comeback album uit het jaar 2018. Valt er meer over dat nummer te vertellen? Ja, misschien eigenlijk wel over haar gitaar, een aardig weetje. Want Foley staat erom bekend dat ze dit nummer en haar andere werk overigens speelt op haar iconische roze Fender Telecaster uit circa 1988, die ze liefkozend Pinky noemt. Ach ja, zo heeft iedereen zijn eigen knuffel, om het zo maar eventjes vast te stellen. Beauty and a Beat, wereldwijd electropop dance nummer van Justin Bieber en Nicki Minaj, afkomstig van het album Believe. Hier komen ze aan.

Crunchy Granola. Crunchy Granola Seed, bekend instrumentalnummer van Percy Faith Orchestra uit 1973. En het is een cover van het gelijknamige pop-rocknummer van Neil Diamond in 1971. En ik ben ervan overtuigd dat heel veel oudere luisteraars onder ons dachten: hey, maar dit melodietje, dat kan ik. Dat klopt, want het was ook in het begin van de jaren 70, de begin toen van het populaire Radio Veronica-programma Fietsen rond de tafel. En later werd er ook gebruikt door andere zeezenders, Radio Miamico, Radio Caroline. Allemaal in ons oudere collectieve geheugen gegrift als de iconische radiotune. Iets geheel anders nu, een beetje feestmuziek, een feestknaller. Waarom ook eigenlijk niet in de muzieksafari? Het lied Moet Nou van Robert van Hemert en rapper Donnie.

Jawel, Small Town Boy, dat debuutsingle van de Britse band Bronski Beat uit 1984. Ja, emotioneel baanbrekend nummer. Dat het verhaal vertelt over een homoseksuele jongen die zijn bekrompen dorp ontvlucht vanwege afwijzing, homofobie en allemaal toch wel gebaseerd ook op de eigen ervaringen van zanger Jimmy Somerville. Goed, dan gaan we even gauw verder met de Maxi Safari, want Maxi is hij zeker. Ik heb het over het nummer Gold Little Heart. Een mooi nummer van het album Love and Hate van de Britse singer-songwriter Michael Kiwanuka uit het jaar 2016. Nou, het combineert soul, gospel, psychedelica en is al wel wereldwijd bekend geworden als de iconische intro van de hitserie Big Little Lies. Ja, we draaien de albumversie, het duurt bijna 10 minuten. Het begint ook met een hele lange intro van bijna 4 minuten. Ik zeg, ga er even lekker voor zitten en laat het nummer Gold Little Heart van Michael Kiwanuka op je inwerken.

Gold Little Heart, Michael Kiwanuka. Nou, koud heb ik er absoluut niet van gekregen. Een prachtig nummer. En het was de Maxi Safari voor deze week in de Muziek Safari. Treintje Oosterhuis die bracht in september 2025 een live versie uit van de klassieker Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours in samenwerking met de Jazz Orchestra van het Concertgebouw Orkest in Amsterdam. De single die verscheen ter promotie van haar gelijknamige album en theatertournee, waarmee ze een muzikaal eerbetoon brengt aan haar grote idool Stevie Wonder.

Ach ja. Er zijn vier nummers. Er zitten geen hele moeilijke verhalen aan en diepe achtergronden. Gewoon lekker vrolijk indie folk, country pop nummertje en lekkere hits. Boston van de Amerikaanse singer-songwriter Stella Lefty. En meer is er niet, gewoon lekker blij zijn. Een nummer over jonge op wie ze verliefd was. Meer is het eigenlijk niet. De Kleur in de Regen is de Nederlandstalige debuutsingle van de Vlaamse zangeres Jelle van Daal, die begin mei 2026 verscheen. Het betekent een muzikale stijlbreuk voor de voormalige Lasco-zangeres, die toch hiermee definitief haar overstap maakt naar Nederlandstalige popmuziek. Laten we eens even gaan luisteren naar Kleuren in de Regen.

Ja, zomaar opeens verzuild geraakt in het jaar 1983 met duo Daryl Hall en John Oates. Het nummer L. Education was dat. Goed, ik ga alvast zeggen dankjewel dat je erbij was vandaag in de Muziek Safari. En tref je uiteraard weer volgende week heel graag dat je weer lekker met me meewandelt en meegeniet van het muzikale landschap. We gaan eruit met een muzikale nostalgische terugblik op het ouderlijk huis samen met Wilke Albeck, die wat mij betreft graag tot de volgende week. Graag tot de volgende Muziek Safari.

En de verhuizer zegt bedankt. Ik kijk omhoog achter die gevel, waar ik heb gelachen en gejankt.

En ik kom inderdaad naar je toe met het programma Nightflower. Een programma vol romantische muziek en dat speciaal voor jou.

0: een heerlijke plaat om het programma te starten. Tom Jones voor de liefhebbers. Zo, ik ben er weer klaar voor. Ik heb weer een lekker glaasje wijn. En ik heb weer mooie platen voor je uitgezocht. Wat wil je nog meer? En je luistert naar het programma Night Flower.
1: Goedenavond.

En ik nam je mee naar het jaar 1973. Dit was toen een hele grote hit van Billy Paul, Me and Mrs. Jones.

En speciaal voor de liefhebbers van Barbara Streisand, People. En je luistert naar het programma Nightflower. Een uur lang romantische muziek.

Gedachten geven mij soms vleugels. Gedachten zijn alleen van mij. Gedachten liggen soms aan teugels. Gedachten maken mij soms blij. Gedachten naar een ver verleden. Gedachten kijken ook vooruit. Gedachten zijn nu in het heden. Gedachten lezen op een spiegelruit. Gedachteloos kan niets verklaren. Gedachteloos zit ik nu hier. Gedachteloos zit ik gevangen. Gedachteloos mijn letters op papier.

Ja, het programma is alweer afgelopen. Je kon een uur lang luisteren naar het programma Nightflower. Ik wil je bedanken voor het luisteren. En wat mij betreft, tot de volgende week.

0: und ein letztes Glas im Stehen.
1: This is your Hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

Moi je vais au Cameroun, ouais, la pierre. Dans la moanie.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

En soms kan het nog hagelen in de zomer ook. Maar goed, André Verduin was hier al heel positief in 1984 met Want het is zomer. Jawel. En over 3 weken hebben we alweer de langste dag van het jaar. Maar niet getreurd, die langste dag begint al bijna een week daarvoor. En duurt nog een week en na, dus je hebt minstens 2 weken lang een soortement van langste dag. Gevoel, ervaring. Dat is dan de positieve kant, hè? Hey, welkom bij Zindi, mijn naam is Per Tilman. En ik draai de plaatjes voor jou oud en nieuw. Afwisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw, nieuw uit de huidige eeuw. En alles tussen 1939 en 2099 in. Uit 1982 is dit Toto en Rosanna.

Toto en Rosanna in 1982 met dat instrumentale deel op het eind. Wat de meeste radiostations gewoon wegdraaien, omdat ze dat op een gegeven moment te veel kabaal vinden, denk ik zomaar. Maar dat hoort er gewoon bij. We gaan een plaat draaien 2026 van Idiras en Eva Taya. Uit Duitsland komen zij en Hörst du den Ruf.

Indira zijn Evataya en Husdu den Roef. Heb je de roep gehoord van Indira zijn... Nou, ik denk het wel. We hebben het heel goed gehoord zelfs. Muziek van Brian Hyland. We gaan terug in de tijd naar 1962 met die plaat die altijd maar wonderschoon blijft. En een zomersgevoel geeft. Sealed with a Kiss.

In prachtig Radio Walton Stereo hoorden wij Shield with the Kiss van Brian Hyland. En het werd de nummer 3 positie in Engeland in 1962. Maar hij had meerdere keren deze plaat aangebracht, ook in Nederland. En werd het ook meerdere malen werd het een hit, onder andere ook in begin jaren 70. Finally Over You, dat is een plaat van Crandall Creek in 2026.

Finally Over You hoorde Crandall Creek in 2026. Nog een plaat uit 2026 van Sarah Engels. Zij komt uit voor Duitsland op het Eurovision Festival van 2026 met Fire. Stop.

Sarah Engels en Fire. Mooie plaat uit Duitsland voor het Eurovision Festival. Een hele korte plaat, want we hebben niet heel veel tijd meer. Grupo Sportivo is dit, met een vergeten plaat die je eigenlijk nooit hoort op de radio. Dit is The Single.

0: De trein te schrijven deze week is voor Grupo Sportivo. In 2026 hebben ze het over de talkshows.
1: Zindi. Peter Timmerman.

Just the Way You Are van Billy Joel uit 19. Dat was toch alweer 78, geloof ik. Ja, dat was het. 78. In de Billboard Hot van 100. En maar ook in Nederland in de top 40 natuurlijk. Muziek van Cilla Black uit 1973. Dit is The Long and Winding Road. En inderdaad, het is een cover van de Beatles. Dus horen hoe Cilla dat doet. Op haar manier.

Ja, die van de Beatles is toch, denk ik, een klein beetje... Nou, ik vind het origineel dan toch leuker. Maar goed, we hebben toch in ieder geval gedraaid. Cilla Black en The Long and Winding Road. Het is Marga Scheide en ze brengt ons een Love Symphony.

Ja, ja. Nee, we hoorden muziek van de Supremes. Eigenlijk was dit een Last Symphony van de Supremes. Maar dan vertolkt door Marga Scheider van Luf. Ja, muziek nu van de Supremes. Dit is Nathan Jones, de 1971.

0: De Supremes en Nathan Jones in de flower power stijl. Een flanger erbij en al soort effecten instrumenten. 1971 was dat, de Supremes. Soulful 70s, jazeker. Dat was een heleboel.
1: Oude meuk.
0: Jazeker. Nu wat tijd voor het nieuws. Dit is Isolde, of dit zijn Isolde en Helga. En Meet Me Halfway.

Isolt en Helga uit IJsland en Meet Me Halfway. Ik vind het wel best wel een mooie plaat eigenlijk. 2020. We doen nog eentje van 2020. Van Rosella. Hier is ze met Magnificent. Zij vond het ook wel een goede plaat.

Rosella, een productie van Matt Pop. We hoorden Magnificent uit 2020. Het plaatje uit 2003 van Clay Aiken. Clay Aiken, goed gezegd, jawel. En nummer getiteld This Is The Night. Het stond in 2003 in de Billboard Hot 100 van de USA.

Clay Aiken en This Is The Night uit de US of A. Jodie Whittaker, zij is de 12e Doctor Who en zij heeft een plaat opgenomen van de Coldplay. En we gaan luisteren naar het nummer Yellow. Look at

Ja, ja, muziek van Jodie Whittaker, raak van Coldplay, maar Jodie Whittaker zong het. Zij is de, ik zag de verkeerde informatie ook door, de 13e Doctor Who speelt zij. In 2019 geloof ik is dat gestart en dat ging nog een tijdje door. Muziek nu van Dick Bakker, we gaan luisteren naar Don't Give Up On Us.